Maar ook de land kan hebben een eigendom jari. En overal grond dat die land kan besroeien voor je een bepaalde letti na wasma erfpacht of grondhuur. En op een gegeven moment dan if je aba letti dat die wan na wang actie voor sma, maar me kan seren, me kan doen zaak na een ja. Ik kan seren a letti dat die, ik kan panting, met andere woorden, ik kan geen like onderpan voelen maar money na bangi. Maar je hebt ook de huurgrond. Dat nou de grondhuur, maar dat na ik kan gebruiken voor jou persoonlijk, maar in normaal zeer alletie dat. Omdat, nou, like, va, bijvoorbeeld, ik wil jouw van ozo. Niet omdat je jouw van ozo, je begint zeer san van ozo. Nee. Ano jouw sani. Dus in normaal zeer den sani sa jouw no abi. Dat je hebt ook de erfpacht. Dat na bijna als even lekker grondhuur, omdat erf naar grond, dus na schrijven naar grond en pacht naar huur, dat want dat je aan je zijn, maar je moet spij, iedere jaar je moet spij, want bedrag naar grondhuur, wekaring, grondhuurvergoeding, naar erfpacht, wekaring, erfpachtskanon. Eigenlijk den jers makandra, maar want toe verschilde. Erfpacht, anososos ma, komt dat geen boom, anososo lanti gangiwans ma erfpacht, maar ook toe, if you up one eigendomsgrong en in one meka trawan de eginari, ik kan geen one erfpacht letti. Terwijl grondhuur, zoals lanti kagi aleti dati, nou aan trouwen. Erfpacht, normaliter degi 75 jaar, terwijl grondhuur gi 40 jaar. If grondhuur verval, ik kan verlengen, erfpacht niet. De apwa erfpacht leti, erfpacht recht, dan ik kan aks if aleti bakama je kiesi grondhuur. En van je actie van pis grondhuur aan, ten eerste je moet sabi smasa absrana nationaliteit plus smasa e tang en sranang. Dat kan actie van pis grond of in grondhuur of zeg maar wan entiteit, wan organisatie, lekkie stichting, naamloze vennootschappen, deka actie apis grond dati. Je kan abi wat algemene aanvraag, maar ook toen wat specifiek aanvraag. Algemene aanvraag wan taki, en ik maak uit voor persranang, wan pis vrij grond e don, iwana grond dati, en ik maak uit giu. Maar specifiek want dat je een bepaalde prijs dat je moet doen een verzoek naar landen voor actie van drapen van pis gronde, met wat abben graag of met wat actie in grondhuur. Je moet sabi ook dat te i actie van pis grond, dan je kiesi sabi kar van LAD nummer. Dat no de wan toestemming ete, maar je kiezen lijkt een bewijs van dat je actie van bepaalde ting van pis grond aan. En even, je voldoet aan alle vereisten die zijn al een stuk, dan je kiezen van bereid verklaring. En binnen 60 maanden dat je kiezen van bereid verklaring, je moet met je huiswerk in orde, je moet met een karta, je moet leggen over een nationaliteitsverklaring, plus ook de ontsluitingskosten in moest pay. En te voldoen naar de vereiste die dan land je ook een via het ministerie voor grondbeleid naar bosbeheer, wang toewijzingsbeschikking. En a beschikking die ze binnen, wang afschrift voor a beschikking die ze binnen vormen, baka dat ik kiezen, je moest registreren naar GLIS. Want even net doe als aan dat die,
dan alet in onsta. Pas door a registratie na gles, alet fu grondhuur ebesta. We gaan nu naar een break en bij een break dat we tak moro fara over te bij One Piece landigrong, of na grondhuur, of na erfpacht.

Ja, und der Bakana Uno. We takken over Taiwan by One Piece grondhuur jari of erfpacht jari. Sommigen maar denken van, uno mek noma agrita papira, dus afspraak no de. Maar no de zo. If mi pay you, je gimme een kwitantie. Of trabowees de mi mek overgiju tap je bankrekening en trabowees de. Dan ook to libisma kan de wan bewijselijk getuigen. Dan wa agree de. En daarom smamu sabi dat in tegenstelling sa de denji van paste teken papira dan wa agree de. Ano de so. Solange u agree over a jari disi en dis na a money a koop som samu spy en a koper de eens dan wa agree de. Sommige mensen denken, oké, ondanks een teken, ik koop overeenkomst naar een voorlopig contract. Dus dat wan takie heeft me een change voor gedachten dan. Ik kan tak gewoon mijn wana aan dit morgen, maar dat is zo. Het woord voorlopig is duidelijk aan dat wan bakapisi de. En een bakapisi na, een overdracht zou moeten vinden, presie eten. Maar ik zou bijna land die gewoon een overdracht kan vinden, presie, pas baka. Lanti giet toestemming tot haar overdracht. En lanti in de vorm voor een ministerie voor grondbeleid naar bosbeheer. Want trasani, sasma ne hoor rekening naar na, dan denk je me abakoop overeenkomst ba, dat na heretori, terwijl ano deso. Want akte voor overdracht, want leveringsakte, moest vinden prezen en paste adat die registreren naar geleskantoren, dan a proces keba. Verder, je moet sabi, Taiwan koop overeenkomst in Mickey. Ano alles aan het doen dat pretty voor een notariskantoor. No. You like verkoper abiwa informatie of mededelingsplicht. Dat want taki, san fu ajari, you moest taki nanga a koper as masai bai. If one pay mande of fa agronde of fa a also de enzovoorts. Alle den sandati, je moest tak nanga a koper. Omgekeerd, a koper ab ook toe een onderzoeksplicht. Dat wan taki, en moest wacht die notaris voor denken van, oké, dat o onderzoek. Maar, want sa epesa vaker, den sma, en mek de afspraak, en begin pay money, dan pas de lonko na notaris. Je moest sabi, Ibri lezi te du saak, jus refi, de gevolg na gi jus refi. Deino kan taki notaris, kantoro, mus ben sabi enzovoorts. Ma, jy ben meki afspraak keba. Dus voor voorkom probleem, liever if no sabi, go tek informatie eers na ma notaris, kantoro, en dan pas je gomoro fara. Verder ook nog, jy mus sabi, dat want toegevolg de te zeg maar je bij maar aan het draag over tapjoening eten. Een verkoper tap papira en een dingen kon ook toe voor eten naar gles de officieel sma staat de in beeld zolang een overdrag niet vinden precies. Hij tang juridische rechabende obotak in Bakratongo. En daarom, je moet sabilik egi nari zo'n verkoper, aka sera leti dat gomoro fara, eten wan lezi, of aka len wan money, want sommige smataki, ja mi bai, vadu kon dat a verkoper toch go len wan money, omdat aba bevoegdheid. Daarom, if je doet zaak via notaris kantoro, normaliter en zo'n koop overeenkomst, dat boetu is snapu, zodat a verkoper no, kies vromu denki. Voor denki van, oké, mina eginari, toch a koper no sabi mo len gewoon wan money tapen. In a koop overeenkomst, wan boetu kan de, ten aanzien van if a verkoper o len money
En awangi a sansa eigenlijk als Erik balek onderpand dat amus pay wan puto. Dus de verkoper denk je hard na van oké, mene mus do de san deze, want anders me mus pay wan puto. Ook to you mus sabi dat zolang ajari de tap neng, officieel tap neng voor asmasa seri, dat pay man voor asmasa seri kan kong fu take, hey, wacht eens even. Als maar op One Piece Jari draap, of tenminste, wat grondhuur let die, wat veiling, want aan een komende afspraak na.

voordat akong tapning fuyu lex masabay dan affair koper kondede. Dan ano de even makkelijk voor pot ala des madisi tap one lane voor taki de draag over na you. Let wel erfgenamen te je erfwang sani na zowel in den leti als verplichti je kom. Dus in een kant taki van no mi pa ben taki wan koop som voor 10, mi no wan koop som voor 20, terwijl afspraak ben meki ba sa ben teken ba na so sa overdrag moes ben vinden presi. Wan tu tra fasi de mensen verminder a risico if a koper pa ya hermoni dan a verkoper kan gi wan onherroepelike volmacht, dus wan volmacht sa naman trek en moro a kan gi na a koper. Ik kan me ook toe aan zekerheidshypotheek dat want taki a koper nellen money na a verkoper, maar a koper taki luisteren mi wan zekerheid en voor voorkom dat pa man voor a verkoper kon voor kon leg beslag tap a jari mos na plek eerste in a rei lek schuldeiser lek pa man mi no lena money ma a mos gimi a zekerheid dat a jari e kon tap mining. Daarom we kan een zekerheidshypotheek en bakratong. Maar dat je ook toe zou we kan de overdragskosten. Nogmaals, te tekenen een koopovereenkomst. En ook ba. Dan eten we een toestap moest meki bakken dat een toestemming ben kon voor lanti. Daarna overdrag kan vinden presie. Je moest meki een nieuwe karta, een taxatierapport moest kon. A grondhuurvergoeding of erfpachtskanon moest paien naar landi. Dus alle den sandati moest hoor rekening nanga. Nu we gaan naar een break. Dat wordt ook over een collectieve toestemming. Nanga a grondconversie.

piece rond haar jari dat Lanti moest die toestemming voor draag over tap Yuning. En Lanti bij op een achterstand en de koning een model takje van we gaan toestemming gezamenlijk alle den geval voor een bepaalde ding we gaan toestemming om haar draag over. Dus I don't know you everyone make gebruik van. A laatste collectieve toestemming if me ne vergis misrefi dana de lekkie eind augustus van jaar die zie. Smama make gebruik voor haar collectieve beschikking. En a word to collectief want dat ik gezamenlijk die meerdere gevallen ade. Want de hart vereisten na vos in januari 2023 je toestemming of tenminste je aanvraag voor actie aan toestemming moest ben doen bana aan ministerie voor nu aan de grondbeheer grondbeleid en bosbeheer. Je moest met een nieuwe karta, je moest pay een grondhuurvergoeding of erfpaskanon, je moest op een origineel taxatierapport en dan mag de moro oru dan een jari. Dus nog kon je een taxatierapport voor 5 jaar enzovoorts. Want gliskantoren nog een acceptering. Isabi, voor berekende overdrachtskosten, want de richtlijnen voor glisna, dat een recent taxatierapport moest leg over, maar origineel wang aan een kopie, sano de moro oru dan wang jari. En if i voldoen alle de voorwaarden dat i dan a overdracht op basis voor a collectieve beschikking kan vinden precies. Je hebt ook toe conversie. Conversie, dat wang taki wang sane change voor wang bepaalde sani na wang trasani. In een geval die zie, want change ik kon voor grondhuur jari naar volledig eigendom of erfpacht jari naar volledig eigendom jari. Dit is nou een manier dat Lanti kan kiezen van to inkomsten, staatsinkomsten, maar a conversie houden in dat a staat Sranang, Suriname, agiwan sma wan grondhuur of erfpanjari en uiteindelijk landt hij nog de volledig eigenaar moren. Dus want splitsing de a staat na bloot eigenaar dat want taki a de a eigenaar maar moest hoor rekening na a letti voor asma sa abi a grondhuur letti of erfpag letti. En a conversie houden in dat a staat is zeer a bloot eigendom die aan erfpachter of grondhuurder voor een bepaalde conversiebedrag. En uiteindelijk een grondhuurlid of erfpachtlid nange een bloot eigendom en kon in wan anu, dat een volledig eigendom en ontstaat door vermenging naar precies de losstroop op in watra. Je put a watra, je put stroop tegen menging dat je kontron wan. Zo je moest ja aan die zien. En een verzoek voor change asani voor grondhuur naar eigendom, je moest gaan naar grondconversieunit. Mijn verstand is door naar Kerkplein. En drape je kan actie, en if je voldoet naar de voorwaarden, make den change aan grondhuur of erfpacht jari naar eigendom. Dat je kies van beschikking dat een bedrag is snap ineng. Zij moest bij normaliter heeft mijn verstand boom binnen een wiki naar bepaalde rekeningen, naar bepaalde bangi. En nanga een bewijs voor betaling, nanga een beschikking, nanga een nieuwe karta, perceelkarta, dat je moest kon. Of tenminste, dat je moest gaan naar een notaris kantoor. En dan de kan regulator die morofara met een overdrachtsakte worden geregistreerd. Dus in een vervolg door een registratie, je hebt eigenlijk moro letten, want je controle volledig eigenaar. En zo zo je een grondhuur letten of erfpacht letten, maar ach, je wan zeer moro vara naar je eigendom. Mi hoop wat informatie die zie binnen de novo.

0: iwang benadruk stres eha situasi no bigin dusak en dan pas longo na notaris kantoro informeer eerst to if ino sapwa sani ane meki dongo aksi so that you can sabi sa e musdo aksi so that i kan voorkom alla soort problema mi hopu dat a informatie dis ben de duidelijk ben de novo en dat u kan gomoro fare nanga informatie disi mi wins uwang Gunetti Tetralisi.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

0: Это стин ур.
1: Nipot mi radio na shalom. Me begu nung uno prefur pure dape. No sana a problem.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip, Naf you.
4: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet er, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Heere, dank u wel. Geprezen zij uw wonderbare naam. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. Koning der koningen, wonderbare raadsman, vredevorst. Ik dank u wel, Heere, dat het uw wil is. Heere, dat ik zo met de geestelijke leiders van dit land Suriname voor uw genade troon mogen komen. Dank u wel voor de leiders in de vijfvoudige bediening. Mijn God, Heere, dat ze op u afgestemd mogen zijn. Heere, dat hun geloof niet bestaat, berust op wijsheid van mensen, maar op uw kracht. Kracht van God. Dank u dat zij die door de geest Gods, oh mijn God, hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen, niet op vlees vertrouwen, want dat ze met de kennis vervuld mogen worden, met de rechte kennis, oh u, van u in alle wijsheid, geestelijke inzicht. Oh, halleluja. Om de Heere waardig te wandelen. Dank u, Jezus. Hem die alles te behagen. U in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen in de rechte kennis van God. Oh, in alle kracht bekrachtig mogen zijn. Naar de kracht zijn heerlijkheid. O, tot alle volharding en geduld. Dat ze Gods dienaar mogen zijn krachtens de bediening die door God is toevertrouwd aan hun. Zij het woord van God tot volle recht mag doen komen. Dat ze goede tijding mogen brengen van het geloof. Dat Gods hun de weg mag banen. En dat zij de gemeente mogen onderwijzen, opwassen tot volle wasdom. Ja, Heere, de Heere te volgen, om de Heere oprecht te dienen, om de Heere recht te kennen, die de wil van God te doen in alle heiligheid mogen verlichten, de ogen des harten te mogen hebben, verlichten de ogen des verstand. Om te weten waar het op neerkomt. Heere, dank u wel. Dank u wel, God. O, ten aller tijden, o, dat ze u mogen danken en hun geloof mag toenemen. De belofte van de Heeren hun mag volgen. En bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat zij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijn. Dank u, Jezus, van alle soort van kwaad. O, het spoor waar de geestelijke leiders, Heere, op moet blijven. Vader, ik dank u, mijn God, voor onze leiders, mijn God, Heere, dat ze krachtig uw woord, Heere, mijn God, krachtig, Heere, uw kracht, Heere, mijn God en Vader, Heere, dit land, o mijn God, voor u te over te nemen, Heere, dit land voor u tot rechte kennis te brengen, Heere, dit land Suriname, o mijn God en Vader, Heere, te mogen, ja, winnen voor u, mijn God, Heere, omdat uw naam verheerlijk wordt. Opdat uw naam verhoogd wordt, mijn God. Ja, Heere, onze geestelijke leiders. Heere, mijn God, het zij van bishops. Heere, het zij senior pastors. Het zij pastors, het zijn ouderlingen. Heere, mijn God, in de naam van Jezus. O, evangelisten. O, in Jezus' naam, Heere, dat ze goed te werk mogen zijn. Goed te werk mogen gaan. O, in Jezus' naam, wees genadig. Wees hun genadig, Heere, mijn God, Vader. Heer, dat u het bent, o mijn God, die hen wekt in de nacht. Heere, mijn God, Heer, om mee te praten. Dat u het bent, o mijn God, Heere, Vader, die hen tegemoet komt. Heere, om u nog meer te kennen. Dat u het bent, mijn God en Vader, die u leidt. Heere, leid hen op de weg, de spoor die ze moeten volgen. Om daarop te blijven, mijn God, Heere. En het gaat om uw evangelie. Het gaat om u en u alleen, mijn God en Vader. En dank u wel. Heer, dank u wel voor dit gebed. U die zegt, bid zonder ophouden. U die zegt, bid dat gij niet in verzoeking komt. Heer, ik bid zonder ophouden in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Trouwen heft vrijblijvendheid op.

0: Er zijn nogal wat mensen die samenwonen, die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en leven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Vertrouw op hem. 1 Petrus 5, vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: like me.
1: You're a size 12. You're a size 17. Size 22. He likes you.
0: Like me.

Ik ben Michelle Afsindé. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Het mooiste omroepstation, Radio Shalom. Dat hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houdt Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen

Kaiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Kaiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A.

0: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 minuten bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Bidden voor de president van Republiek Suriname. Vader van onze Heer Jezus Christus, God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader, dank u wel voor deze genade dat ik de president van het Republiek Suriname voor uw genade troon mag brengen. Ik dank u, Heere, dat wat u begonnen bent door genade mag leiden tot heerlijkheid. Dank u dat de president de vrede van het land Suriname voorop mag stellen. Ik dank u dat u zal openbaren aan de president welke weg u met haar gaat. Behoed en bewaar haar voor misleidingen. Dank u wel voor de juiste mensen om erheen. Wees haar genadig dat u haar presidentschap mag bevestigen. Wees haar genadig dat ze voortdurend van u mag weten wat ze moet doen. Herinner u haar, toen ze geen president was, wat haar drijfveer was om president te worden van het land Suriname. U kent alle gebeden voor de verkiezingen, u weet het, Vader, maar u heeft voor haar gekozen. Ja, Heere, u heeft voor haar gekozen. Er waren nog veel meer, maar u heeft voor haar gekozen. Heere, u heeft haar alles geschonken wat tot leven en godsvrucht strekt. Dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u haar daar geplaatst hebt. U weet van de aanvechtingen, de situatie waar ze is komen aantreffen. Maar ik dank u dat de president naar u zal luisteren, opdat u haar daar geplaatst heeft. Want u geeft uw beminde in de slaap. Ik dank u dat u haar stille gebeden verhoren zal. Ik dank u dat u voor daadkracht voor haar en team. Wijsheid, inzicht die ze nodig hebben, situaties waar oplossingen nodig zijn, voor u van u mag krijgen. In de naam van Jezus, ja Heer, van u mag krijgen. Ja Heer, ze is van u afhankelijk. Heer, er is geen andere God waar zij van afhankelijk.

0: afhankelijk zijn. Andere goden zijn afgoden. En dank u wel, mijn God, Vader, dat zij van u afhankelijk is. U heeft haar daar geplaatst. Dat ze zich niet zal storen wat buiten haar werk gezegd wordt. Ik dank u voor de middelen die nodig zijn om dit land goed te besturen, op waardige wijze goed voor het volk te zorgen. Ik dank u voor uw genade voor haar om Suriname naar een mooie toekomst te mogen stuwen. Ik dank u voor de nieuwigheden zoals oil en gas aan te kunnen met juiste organisatie. Dank u dat u bemoeienis heeft met Suriname. Dank u wel, mijn God. U bent een goede God. U bent een waarachtige God. Heere, u en u alleen kan dit doen, mijn God. U en u alleen kan dit doen. Dank u, o mijn God, Heer Vader. Dank u. Uw wil is dat Suriname, dat het Suriname goed gaat. Uw naam zijt verheerlijk en verhoogd. U komt alle eer toe, u komt alle lof toe, u komt alle prijs toe. Heere, u en u alleen, mijn God, Vader, dank u wel. Heere, dat ik mag bidden voor de president van Suriname. Heere, u weet, mijn God en Vader, Heere, de aanvechtingen die er zijn, Heere, achter de rug om. Maar u weet het, o mijn God, Vader, hoe zij op u vertrouwt. Vader, dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u voor haar hebt gekozen. En dank u wel, o Heere, voor u, o mijn God, Heere, het gaat om u. Het gaat om uw naam. Zij de wonderbare naam van Koning Jezus. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. O, wij prijzen uw naam. Suriname, verheerlijk uw naam in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
2: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
3: Goedemorgen beste luisteraars, het is inmiddels vrijdag. Vrijdag staat alweer in het teken van een weekend. Ik wens u alvast een gezegend weekend toe. Maar goed, de dag moet nog beginnen. De meeste van ons hebben nog ons werk te doen of moeten nog naar school. Alvast een gezegende dag toegewenst. We vervolgen onze Bijbelstudies met Exodus 15 vanaf vers 22. Exodus 15 vanaf 22. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken. Ze vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei: wat moeten wij nu drinken? Hij riep tot de Heer en de Heer wees hem een stuk hout, dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen. 70 palmen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Israël komt bij de Schelfzee vandaan, waar ze op een bijzondere manier doorheen gekomen zijn, namelijk dat God een pad maakte door het water. Droog zand onder de voeten. De Egyptenaren die hen achtervolgen en die uiteindelijk verstrikt raken in het natte zand. En dan ook nog de golven die hen tegemoet komen, waaronder ze bedolven raken. Israël heeft een schitterend lied gezongen onder leiding van Mozes en Mirjam, een lied ter ere van God. En inmiddels zijn ze een paar dagen verder. Ze zijn in een nieuw deel van de woestijn gekomen, de woestijn Sur. Waarschijnlijk een woestijn waar ze niet eerder ooit zijn geweest. Ook niet tijdens de arbeid als slaaf. 3 dagen zijn ze in de woestijn onderweg en vinden geen water. En ja, misschien vinden we het niet zo erg. Voelen we niet zo waardoor Israël gegaan is. Maar 3 dagen in de woestijn zonder water. 3 dagen voor ons zonder water is al heel erg moeilijk. Maar dan in de woestijn. Terwijl je onderweg bent aan het reizen, moet je juist extra drinken. In de woestijn zijn de temperaturen ook niet gering. Dus hoe dan? 3 dagen zonder water. Dan ben je echt op een kritiek punt van sterven beland. En zo heeft Israël zich gevoeld. En nou komen ze bij Mara aan. Het water ziet er prachtig uit, helder. Zo, je kan er zo doorheen kijken. Naar de bodem. En degene die als eerste het water tot zich nemen, proeven dat het water enorm bitter is. Dit water is nog steeds in de woestijn. Mensen die deze tocht hebben gemaakt, gewoon als toerist, hebben dit water gevonden. En het blijkt verschrikkelijk bitter te zijn. En als je dan zo'n dorst hebt en het water is zo dichtbij en je kan het niet drinken, dan lijkt het de eerste reactie van de mens te zijn om te gaan klagen. Hadden ze maar gebeden, hadden ze maar tot God geroepen, maar het eerste wat ze doen is

mopperen. Wij kunnen dit water niet drinken. En het leiderschap moet er weer onder lijden. Toen moorde het volk tegen Mozes en zei: wat moeten we drinken? Alsof Mozes hier iets aan kon doen. Zo makkelijk kijken we naar onze baas, naar de leiders en klagen tegen hen. We klagen over hen, want we vinden dat zij de verantwoording hebben. Het was niet Mozes' initiatief om het volk te bevrijden uit Egypte, dwars door de woestijn heen te leiden en naar Kanaan te brengen. Het was Gods initiatief, maar toch klagen ze bij Mozes. Wat doet Mozes? Hij wordt boos. Hij geeft ze straf. Nee. Mozes is getraind door God in de woestijn, 40 jaar lang. Zijn karakter is gevormd. Wat hij doet, is hij roept tot de Heere. Hij erkent dat hij ook niet de oplossing heeft. Dat hij het antwoord niet heeft. Hij probeert niet de held uit te hangen voor het volk. Hij roept tot de Heere. En wat doet de Heere? Wijst hem een stuk hout. Het gooit hij in het water. En eigenlijk ontstaat er een soort chemische reactie door de vloeistof die in het hout zit, het vocht, zorgt er eigenlijk voor dat die bitterheid tijdelijk naar de bodem zakt. Het bijzondere dat onderzoek en zo wordt gedaan, veel in de wetenschap bekend is. En er blijkt heel veel calcium en magnesium in dit water te zitten. Daarom smaakt het zo bitter. En dit hout, als dat in het water wordt gegooid, ontstaat er dus een soort chemische reactie, waardoor die calcium en magnesium tijdelijk dus naar de bodem zakken en je het water als zoet proeft. Er is onderzoek gedaan wat dit water zou hebben gedaan als men het wel had gedronken. Als je dus heel veel magnesium en calcium inneemt, dan krijg je diarree. Dat is natuurlijk heel vervelend. Maar God wilde eigenlijk dat Israël dit bittere water zou drinken. Maar wij houden van zoet. Wij houden van de zegeningen. Maar God had er iets anders mee op het oog. Het zou dan niet lekker proeven, maar het zou hun lichaam zuiveren en reinigen van binnen. Want als ons lichaam wordt schoongespoeld, bijvoorbeeld door vasten of door diarree, dan is het gezuiverd. Gezuiverd van de bacteriën en de ziektekiemen die we met ons meedragen. En toen Israël in Egypte had geleefd, de Egyptenaren zijn niet zo een schoon volk, of in ieder geval toen niet. Ze deden niet zoveel aan hygiëne en zo. En de Egyptenaren werden ook totaal niet oud. En dat kwam door slechte hygiëne. En God wilde door dit bittere water hen van binnen reinigen. Zodat ze die ziektekiemen vanuit Egypte niet langer met zich zouden meedragen. Wat ook bewezen is, is dat topsporters juist calcium en magnesium innemen om tot hogere prestaties te komen, sportprestaties. Dat je zeker onder warme temperaturen nog steeds grote prestaties kan neerzetten. Dus als Israël dit water had gedronken, zouden ze aan de diarree zijn geraakt, maar hun lichaam zou gereinigd zijn. Ze zouden, al die ziektes zouden ze van bevrijd zijn. Of in ieder geval de virussen en de bacteriën. Waardoor ze gezond zouden door de woestijn zouden kunnen reizen. Maar ze zouden ook beter in staat zijn geweest om het woestijnleven vol te houden. Juist door die calcium en magnesium. En waarschijnlijk heeft het volk dat niet geweten. Maar ik denk wel dat we er veel uit kunnen leren. Namelijk, wij houden altijd van die zoete dingen. We houden van snacks. En ja, ik wil niet zozeer onderwijs geven over onze gezondheid. Maar wel, ook in geestelijke, soms moeilijke omstandigheden op ons pad brengt, dan willen we eigenlijk die ontlopen. En dan willen we, ja,

0: alleen maar het fijne en het mooie. Maar hier laat God zien dat juist die bitterheid, die moeilijke periode, soms juist heel goed voor ons zijn, zuiverend en heiligend werken. En dat ze ons vervolgens in staat stellen om vol te houden. Om met meer kracht onze weg te vervolgen. Nou, het volk weigert dat water te drinken en God maakt het zoet. Nu hebben we niet altijd de keuze. Maar ja, we kunnen wel als mens proberen de omstandigheden te ontlopen. Waardoor we heel veel zegeningen missen. Nou, God maakt het water zoet, het volk drinkt, het water tekort wordt weer aangevuld. En dan vertelt God van... in Egypte heb gezien en je hebt ervaren... Want ik ben de Heere, jullie Heelmeester. En dan binnen kort bereik van Mara ligt Elim met 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En daar rusten ze voor een tijd. En daar mogen ze bijkomen van de afgelopen dagen. Ik wil jullie van harte God zegen toewensen op deze dag. Overdenk deze woorden van onze God. En vertel het verhaal van God verder aan anderen. Mijn naam is Jacqueline Bijkerk. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar kofferverhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adien spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip. Love you.
4: Connected, alasay.
5: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected, alasay.
5: Connected na Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
5: Connected na Broco, met TeleSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
5: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, alasay.
5: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Rhapsody Time, Blessing Time. Geliefde, een hele mooie, vreugdevolle ochtend voor u. En onze thema luidt als volgt, geliefde. U bent een verzoener. Halleluja. En 2 Korinthe 5 vers 19 is onze thematekst. Het was God persoonlijk aanwezig in Christus die de wereld verzoende en herstelde tot gunst met hem. Hun overtredingen niet aanrekende en tegen de mensen hield, maar ze te niet deed. En ons de boodschap van verzoening, van het herstel in de gunst, toevertrouwde, opdroeg. Halleluja. In Lucas 10 vers 10 zei de Heere Jezus, want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Halleluja. Hij volbracht deze missie en keerde terug naar de hemel. Maar hij vertrouwde ons dezelfde verantwoordelijkheid toe, geliefde. Zoals de Vader hem gezonden heeft, zo heeft hij ook ons gezonden. Johannes 20 vers 21 zegt, Jezus dan zei opnieuw tegen hem, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Halleluja. Hij wil redden. Dit is onze roeping, geliefde. Het is onze roeping als kinderen van God, als christenen. Wij zijn zielenwinners. Die de mensen met God verzoenen. Halleluja. Denkt u. Denkt in uw stad als volgt. De Zoon des mensen is gekomen om de verlorenen te zoeken en te redden. Overal waar u gaat, komt u met dit doel aan. Het is uw doel, geliefde. Overal bent u. U loopt ermee, want dat is wie u bent. U bent een zielenwinner. Of het nu in een bus is, in een vliegtuig of op een marktplaats is. U bent er om de verlorenen te zoeken en te redden, geliefde. Om redding te brengen aan iemand die het nodig heeft. Dit is uw missie. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 19. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen met toerekende en niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Geliefde, het woord van verzoening is in ons gelegd. Dit is zeer krachtig, zegt Pasen Christ. God, de voornaamste verzoener, was in Christus. En hij verzoende de wereld met zichzelf. Maar hij zet dit werk voort door middel van u.

Halleluja. En door middel van mij. Halleluja. Vandaag is God in uw geliefde en verzoent hij de wereld met zichzelf. En net als hij rekenen wij de overtredingen van mensen hem niet aan. Dat doen we precies als hij we rekenen. We rekenen de overtredingen van mensen hem niet aan, geliefde. We kunnen dat niet doen. Wij zijn navolgers van God. We volgen hem na zoals geliefde kinderen hun vader imiteren. Efeze 5 vers 1 en 2 kunt u lezen, geliefde. Bovendien heeft hij ons het woord of de boodschap van verzoening toevertrouwd. Blijf daarom, geliefde, is de oproep van pastor. Het goede nieuws van de verlossing verkondigen. En breng mannen en breng vrouwen uit duisternis naar de glorieuze vrijheid van de kinderen van God. Halleluja. Halleluja, dat is wat we doen. We brengen mannen en vrouwen en kinderen in God zijn glorieuze vrijheid. Halleluja. Geliefde, we gaan samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve vader, ik dank u dat u mij het dienstwerk van de verzoening hebt toevertrouwd. Ik verklaar dat ik in deze roeping wandel, de verlorenen zoekend en reddend, net zoals de Heere Jezus deed. Ik volg u na, wandel in liefde en weiger om andere overtredingen aan te rekenen. Ik ben uw vat en breng uw boodschap van verzoening naar allen die ik tegenkom. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen met de rhapsody van morgen. En het is me een voorrecht om God zijn volk die hij apart gezet heeft te mogen toerusten vanmorgen. Zijn koningen en zijn priesters. Halleluja. Geliefde, terwijl u de rhapsody leest, wat heeft u ervaren? Weet u, wat gaat er in u om? Weet u, deel dat met u, met ons, geliefde. En lieve mensen, als u de rhapsody opgestuurd wil krijgen, mag u dat ook doen. En als u wil partneren, uw licht wil laten schijnen in het leven van anderen, door te partneren met de rhapsody van realiteiten, zodat we de rhapsody, want de rhapsody geven we gratis, maar iemand heeft ervoor betaald, iemand heeft gepartnerd met de rhapsody, zodat anderen het gratis kunnen krijgen. En misschien zegt u van, ik wil die ene zijn. En dan mag u altijd met ons bellen. U mag dat doen op het nummer of appen 864-6446. Ik ben Michelle Afsinde van Kruis en we zien Suriname. En u bent van harte welkom om de Heer met ons te loven en prijzen, geliefde. En ik groet u. En wees lief voor de ander. En ons adres, ja, dat ben ik vergeten. Ons adres is de Ringweg Noord 110. En we kijken uit naar uw geliefde. Wees lief voor een ander. Want zo schijnt u uw licht in iemand anders leven. Ik hou van u. En tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En

ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yevarechecha Adonai v'ishem recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.

Een van harte goedemorgen. Happy beautiful morning, geliefde broeders, geliefde zusters. En ook de kinderen. Ik ben er vandaag weer met u tot 8 uur. Het is uw eigen programma, The Morning Move. En ik geloof dat alles goed met u gaat, want bij mij gaat het uitstekend. En wat maakt het uitstekend bij mij, zal je je afvragen, hè? Omdat ik vandaag weer op ben gestaan. I am alive. I am alive to do great things. En zo ook hetzelfde bij jou. En ik luister ook en geniet ook van deze song. Geliefde, het is wederom een voorrecht om bij u te zijn vandaag. En ik geloof dat u ook heel erg blij bent. Om te genieten samen met mij tot 8 uur. Maar vandaag zullen we het tot 7:30 doen, hoor. Want u weet toch, de zegeningen komen binnen. En dat is wat je hebt wanneer je blijft dichterbij bent van het woord van God. Kan het niet anders, hè? De genade op je leven neemt toe. En dan genieten we alleen maar van mooie dingen. Alle mooie dingen die God voor ons heeft weggelegd. Nogmaals een van harte goedemorgen, beautiful blessing. En vandaag wil ik me focussen op de mama's, hè, de mama's. Dus eigenlijk iedereen, want je weet wanneer je één boodschap hebt, is het niet alleen maar voor één specifiek persoon. Ook al is het gericht naar iemand, een specifiek persoon, maar iedereen kan ervan genieten. Yes, yes, yes. So powerful, hè? Bonjo fu bonjo. Van Yolanda.

En serieus, hè, kreeg ik echt een passende lied. Wow, you see, the spirit is one. De geest van God maakt ons gewoon één, hè.

na so gado karing a oma hè. Weet, dus deze wereld zou niets kunnen zijn zonder een vrouw, I'm telling you. En dat weet God vanaf het begin. Voor de grondlegging van deze wereld hoor. En daarom heeft hij de vrouw. De mama. Want weet u, het mooie van alles is, ook al ben je vrouw en je hebt geen kind hè. Maar moedergevoel is altijd wat je hebt. Het is gewoon in jou geworteld. En u weet, met betrekking tot mama, deze zondag wil ik echt een boodschap, hè. Een boodschap droppen vandaag. Deze mooie vrijdag. Vrijdag 8 mei. En het is nu precies 10 minuten over 6. Dus geliefde, wanneer je zo bezig bent met de dingen van God. Je voelt je zo happy, zo vrolijk voel je van binnen. Maar het kan niet anders, hè. Want dat is ook een van de vruchten van de geest. Dus als je dit niet bent en je bent een christen, check jezelf.

Dus vandaag doe ik het speciaal met de songs die geprogrammeerd zijn. Maar dan ga ik toch even snel piepen wat ik anders kan doen. Maar laat me even snel naar de bemoediging gaan. Ik wil bemoedigen vanmorgen vanuit Spreuken 31 vers 25. Zij is bekleed met kracht en waardigheid. En zij lacht de komende dag toe. Halleluja. Wauw. Ziet u. Dus een moeder, hè. Een moeder. En over een moeder praat de Bijbel hier, hè. Over een vrouw. Zij is bekleed met kracht en waardigheid. En zij lacht de komende dag toe. Yes. En dat is de vrouw. En dat is wat de vrouw moet zijn. Dus wanneer jij een vrouw tegenkomt die dit niet uitstraalt. Nee, dan mag je bidden voor de persoon. Je mag de persoon helpen. Je mag praten, bemoedigen. Ja, want dat is niet hoe ze moet zijn. Spreuken 31 beschrijft helemaal hoe ze moet zijn. Zij is bekleed met kracht. Ze is krachtig en waardigheid. Halleluja. En zij lacht de komende dag toe. Ja, en daarom toch, geliefde, I'm telling you. Een vrouw is bijzonder. Weet u, ik zeg altijd van, de vrouw, hè, kan je zien als de Heilige Geest, een helper. Dat is wie een vrouw is, een moeder. Toch? Dus vandaag wil ik stilstaan. Vandaag wil ik speciaal stilstaan bij de waarde van een moeder. Vanuit het woord van God. Geliefde, er is geen enkel manier om stil te staan bij de waarde van de moeder dan vanuit het woord van God. Het woord van God beschrijft het beste. Waarom? Omdat daar je de waarheid kan vinden. Van wie en wat een moeder eigenlijk is volgens het woord van God. Een moeder is niet zomaar iemand. Zij is door God gegeven. Halleluja. En waarom is ze door God gegeven? Om liefde, zorg, wijsheid en kracht in een gezin te brengen. Wauw. Iemand zegt wauw. Haha, wauw. Dat is de kracht van een moeder. Geliefde, als u nog een moeder hebt, doe alles wat je kan doen verder. Dat ze kan zien van, ai. Weet je, mijn kinderen waarderen me. Mijn kinderen begrijpen wat ik allemaal heb gedaan voor ze. Want weet je, wij als kinderen, hè. En het mooie van alles is, iedereen die luistert, heeft een moeder. Misschien heb je eentje gehad, want misschien is ze er niet meer. Maar je kan die mooie momenten, je kan terugkijken naar die mooie momenten van jou en je moeder. Toch? En jij kan dat dan ook geven aan je kinderen. Die mooie momenten. Want je leert van je moeder, snap je? Je leert van je moeder. Je krijgt liefde van je moeder. En de woorden van een moeder zijn niet leeg, hè. I'm telling you, ze zijn niet leeg. Ze zijn helemaal niet leeg. Maar ze zijn wijsheid. Wijsheid. Want een moeder wil het beste voor haar kind. Ik praat over de moeder vanuit de Bijbel. Hoe de Bijbel de moeder beschrijft. Over haar praat ik vanmorgen. Geliefde, koester uw moeder. U weet, gisteren was ik aan het praten met mijn man. En ik zei van, weet je, we keken naar een filmpje van iemand en hij heeft zijn moeder in de bloemen gezet. En ik was like, wauw. En iedere keer weer zie je dat de persoon dit vaak doet, hè. Dit is gewoon wat de persoon doet, weet je. En wat zegt de Bijbel? Eer uw moeder en uw vader. En als u dat doet, wil zeggen dat u lang gaat leven. In een man dit, hè. Nee, weet u waarom? Het woord van God jokt niet. Het woord van God is waarheid. Het woord van God zegt, eer uw moeder en uw vader. Begrijpt u? Maar vandaag praten we over je moeder. Wat doe je voor je moeder? Je moeder heeft zoveel voor je gedaan. En soms, hè, ik ga je zeggen, ik vroeger toen ik jonger was, had ik zoiets van mijn moeder wil me niet begrijpen. Maar mijn moeder wil altijd het beste van mij. Omdat ik ondernemer wilde worden. Maar mijn moeder zei van, go naar scoren. En dat is wat ze kende. Dat is wat ze wisten dat kan maken. Dat je, als je ouder bent geworden, dat je een goed bestaan hebt. De dag, believe me, ze is trots op me. Want ze heeft gezien van, hey, ik wilde altijd ondernemer worden. En ik ben het. Begrijp je? En vandaag de dag prijs de Heer.
ga ik door naar school. Dus apisivu ascoro, je gaat het nodig hebben. Zo weet wat ze zeggen, liefde. Wauw. De moeder. De moeder. Halleluja. Alle mama's die luisteren, hè? Ik wil u zeggen, u bent bijzonder. U bent bijzonder. Misschien zit u en u denkt van, mijn God, mijn kinderen kijken niet naar me. Mijn kinderen begrijpen me niet. Ze hebben me nooit gezegd hoe belangrijk ik ben in hun leven. Maar vandaag ben ik hier om u te herinneren wat God heeft gezegd over u. Waarom God u heeft geplaatst in uw gezin. Waarom u er moest zijn. Halleluja. Dat is wat ik vandaag wil zeggen, geliefde mama. Halleluja.

0: Hallelujah. So let's continue to praise him because he's our forever friend.
1: Dus ik heb het gevoel alsof ik mezelf niet echt hoor.
0: My latest single.
1: Kan iemand me laten weten als u me hoort vanuit uw huiskamer? Of vanuit uw slaapkamer of vanuit uw auto. Laat mij dat weten. Als kinderen het heel goed doen op school. Geen wonder dat we zien dat onze kinderen echt flink zijn. Ze luisteren. Omdat de genade van God in ons leven de kracht van God is.
0: Everybody.
1: Dus geliefde, om heel snel terug te komen op dat van de mama's. Het is belangrijk, geliefde. Mama, als u nooit gezegd is dat u er moet zijn, dat u bijzonder bent. Hier ben ik vandaag om het te doen. Maar elke dag, weet je. Dus soms, hè, mijn moeder wil bijna elke dag met me aan de telefoon zijn. Maar ik snap er, want ze is trots op me, begrijp je? Wanneer je zet jezelf in haar plaats. Wanneer je kind het zo goed doet. Wanneer je kinderen het zo goed doen. Wat ga je doen? Je gaat constant met ze bezig willen zijn, weet je. En je gaat trots zijn, je gaat ze bellen, je gaat met ze willen praten. Maar ik moet zeggen, hoor, wanneer ik zo aan de telefoon met haar ben, dan urenlang. En weet je wat ze doet? Ze moet me horen. Ze heeft me aan de telefoon. Ook al zijn we niet echt bepaalde dingen aan het bespreken meer, maar ze wil me gewoon aan de telefoon hebben. Daar doet ze bepaalde dingen, daar hoor ik er. Ze praat met iemand, daar volgt me nou. Mama! Maar ik geniet ervan, hè. Laten we genieten van elk moment met onze mama, geliefde. Er is geen enkel ander die we kunnen vervangen. Nee. Die haar kan vervangen. Het is er niet. Een andere als mama is er niet. Wauw. Geliefde, God laat ons zien, hè. Een vrouw, de kracht van een vrouw. Een vrouw geeft kracht. Ja, en daarom ben ik vandaag hier. Ze heeft mij kracht gegeven. God heeft haar gebruikt om mij vandaag. Zodat ik vandaag hier mag zijn. Weet u, en dit is waarom we kunnen begrijpen, geliefde, dat een moeder, iemand is die geluisterd heeft, die luistert naar God. Want ze kan ook zeggen van, nee, maar ik wil geen kind hebben. Ik wil mijn leven leiden, want ik wil mijn platte buik. Ik wil je weet toch, mijn lijn moet goed zijn. Maar ze heeft geluisterd naar God. En uit haar is een president gekomen, een minister gekomen. Noem maar op, een ondernemer, een succesvolle ondernemer, een leerkracht. Noem maar op. Ja, uit de mama. Uit de mama's. Mama's, u bent bijzonder. I'm telling you. Ik hou zoveel van u. En daarom, geliefde, heb ik niet alleen maar respect en waardering voor mijn moeder. Maar voor alle moeders. Voor alle moeders. En voor alle vrouwen. We zijn bijzonder. I'm telling you. En trouwens, u weet dat ook. Maar geliefde, mama's, wauw. Ze hebben geluisterd. Ze hebben geluisterd naar God, toen God zei van, kijk, ik wil jou gebruiken om zo'n dochter ter wereld te brengen. En ze heeft niet geaarzeld. Als we maar kijken naar Sarah, weet u, God heeft gesproken en mama heeft gereageerd. En daarom zijn we vandaag hier. Dus denk niet, er zijn sommige mensen die denken dat ze beter zijn dan hun moeder. Come on, how dare you? Je bent nooit geweldiger dan...

je moeder, je kan je moeder de plek nooit nemen. Ook al weet je zo geweldig Nederlands te praten. Ook al weet je, ben je zo geschoold. Mama heeft daarvoor gezorgd, hè? Mama heeft ervoor gezorgd. Wanneer ze bijvoorbeeld moest kijken van, famo prata nyan jaso. En dan neemt ze minder. Oh man, tarabashanta. Ze neemt minder, hè? En ze geeft haar kinderen, omdat ze gewoon weet van, dit is mijn nageslacht. Halleluja. Geliefde, waardeer uw moeder. Waardeer uw moeder. De woorden van een moeder kunnen een kind opbouwen voor het leven. Jawel. Jawel, je moeder haar woorden kunnen jou opbouwen, geliefde. God heeft de woorden gezet in je moeder haar mond. God heeft de woorden gezet. De gebeden van een moeder kunnen een gezin veranderen. Geliefde, I'm telling you, luister nou. Toen ik bij mijn moeder bleef. Mijn moeder was altijd iemand. Wanneer we gaan slapen. Aan momenten is hij als rotador. Dan gaat ze beginnen. Dan ga je er horen. Masragadomegigran. Elke dag, I'm telling you. Dat is een moeder. Een moeder bidt zelf in haar hart, ook al hoor je het niet. Ze kijkt naar je en ze denkt van, God, help haar. Dat ze het maakt in het leven. Help hem, dat hij het maakt in het leven. En wanneer je vandaag grote man bent geworden, geliefde, ik mag u zeggen hoor, you better do every month something for your mom. Het is niet... Dus echt, miko ala mikonti, hè, om te praten over de mama's. Ja, mikong ala mikong. Dus maak je borst nat. Als je vandaag of de hele week niet met je moeder hebt gesproken, is te lang. Bel haar. Ook al is het maar 5 minuten. Ik heb gisteravond voor het laatst met mijn moeder gesproken. En weet je wanneer ik iets moet doen? Tot nu toe, hè, heb ik dat. Ik moest ik verder doen, maar... Ik had het nog niet gedaan en dan moest ik wat hebben van haar. Dus toen ik zag dat ze belde, volg me nou, man. Ik had telefoon eten, want wat ga ik er zeggen? En ik heb snel gedaan wat ik moest doen verder. En daarna heb ik er gebeld. Wat dan? Ah, ik belde je. Ik zei van, ja, maar, oh, ja, maar zo. Maar ik heb voor u gevraagd en bla, bla en zo. Ja, we blijven altijd kinderen. Maar geliefde, hou van uw moeder. Mand. En ook al ga je naar de gemeente... Juna pastor, je bent leider. Nou, je moeder blijft je moeder en waardeer haar. Als je nog niets deed, zet offer. Geef elke maand, hè, naast jouw tiende, naast jouw offer, zet ook iets apart voor je moeder. It's very important, hè, je moeder en je

0: and Radio Shalom, Ditutam, Haley Anthem,
1: and Lady Shina.
0: Be blessed!
1: Inspiration FM, feeling a hoot of fun, babe!
2: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 8 mei 2026. De Heere onze God, zij met ons. Hij verlaten en verwerpen ons niet. De Heere onze God, zij met ons. Hij verlaten en verwerpen ons niet. 1 Koningen 8, vers 57. Het leerwoord. Jezus sprak... Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Jezus sprak, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Matteüs 28, vers 18. Het gezang.

0: tijd. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Op de zaterdagavond van 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 het mooiste moederdag cadeau aan alle moeders. Waarderi You Mama Beneficio. En wel in de Andy Dynasty Sporthal. Het wordt een schitterende moederdagshow met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Eze en Friends, Sang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Nu bij Radio SRS. Eet Café de Tropen. Black Boy.

0: Kringloop, 7 uur 's avonds, showtime, 8 uur precies. Voor info en sponsorship, contact 1 voor 12 op 40 23 62 en 876 1288.
1: Wacht, Temco, biji.

0: maar de band met Suriname zou kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
1: Jij hebt die dingen aangesteld, Rui.
0: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een boy ding. Dat ik... HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: We are you, we are you.

Yes, geliefde. Het is nog steeds uw eigen programma, de Morning Move. En ik zie de berichten binnenkomen, maar ik reageer straks na 7 uur. En daar hebben we dan de kinderen hun programma. De Happy Kids dan achter de rug. En daar hebben we ook nieuws achter de rug. Maar we hebben net dus gehad dagteksten en een spotblok. Dus zo meteen komen we dan gezellig weer om de berichten te lezen. En om nog steeds de mama's in de bloemen te zetten. Yes. Elke dag is een dag om dankbaar te zijn. Want u weet, een moeders hart, hè. Daar is waar je om liefde in huis te brengen. Dat is wat God doet door een moeder. En daarom zien we dat liefde vaak begint bij een moeder in huis, hè. Kinderen komen en altijd zijn ze happy. Waarom? Omdat de moeder daar is. Moederhart is echt apart. En weet u, ik ben ook moeder, hè, en ik zie het. Ik voel, ik weet wat mijn moeder ook heeft meegemaakt. Ook al ben je moe. Je zegt bijvoorbeeld van, als ik mijn dochter ga halen van school, gaat ze beginnen, ma, straks doen. Maar ze wil altijd iets vertellen. Dat is gewoon een moedershart. En dat is het ook bij mijn moeder. Ik heb altijd iets te vertellen aan haar. Geliefde, laten we onze moeder waarderen. Laten we onze mama's waarderen. En waardeer ook iemand anders moeder, want het is jouw moeder. Het is een moederfiguur.

0: Mama, ik wil u vanmorgen zeggen, misschien ziet niet iedereen de strijd waar u doorheen gaat, maar God ziet alles. En God, hij ziet uw gebed. En hij weet dat u zoveel moet opofferen. Maar de Bijbel zegt, hij is met u. U bent niet alleen. Hij is eenmaal 24 uur met u. En dit is precies waarom u plotseling ziet dat iemand bij u voor de deur staat. Wil je het geloven of niet? Een moeder heeft een bijzondere invloed. En niemand kan dat veranderen. Kijk bijvoorbeeld in de gemeente, hè.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Yes, geliefde, ik ben er weer. Ja, en wat me is opgevallen is dat de Happy Kids... waarschijnlijk is er een kleine storing, want ik kan het niet zien. Het zou in feite automatisch spelen. Maar dat is dan niet het geval geweest. Dus ik zit even te kijken dat het niet plotseling... terwijl ik bezig ben te bemoedigen, dat ik het plotseling zie of hoor. Maar alles wel, because life goes on. Maar ja, maar de kinderen zullen vandaag dus ook genieten van de bemoediging van de mama's. Voor de mama's. En zij genieten dus ook elke dag, elk moment van de dag van Radio Shalom.

Yes, geliefde, het is precies 10 minuten voor 7 uur. Het is nog steeds uw eigen programma en uw eigen radio. Radio Shalom. En dus over 10 minuten is het dus 7 uur. Voor de mensen die ready zijn om te gaan werken, voorzichtig in het verkeer. De mensen die zich al op kantoor bevinden, begeven. Heb een mooie en bijzondere, productieve werkdag. Weet u, dus dit is echt iets. Hè. Vroeger was het echt like, ik ben druk. Maar je kan druk zijn en toch niet vooruit komen. Dus we zijn productief. Productief betekent doet en u komt vooruit. Woorden zijn belangrijk en geliefd. En daarom is het heel belangrijk dat je niet alles van iedereen overneemt. Maar ga even onderzoeken, wat betekent dit? En hoe kan ik het gebruiken wanneer ik praat met anderen? Dus we zijn productief. Yes, elke dag. En elke dag zijn we on the move. Dus dan kan ik even kijken wat de mensen, wat de broeders en zussen hebben gezegd over de mama's. Ik zie hier zo een morning luid en duidelijk. Fijne uitzending, lobby. En dit is mama Evie. Ik ga u zeggen hoor, alle mama's, hè, ik heb altijd gevolgd. Wanneer Gerald zo bezig was en Leandro met de mama's. Ik geniet. Ik heb echt genoten. Maar het is verleden tijd. Maar toch, tot nu toe geniet ik, ja. Want nu heb je Leandro, broeder Leandro. En hij maakt het echt met die mama's. Hè. En dat moet je zo horen. Weet je, dus dat is wat de Bijbel zegt. Hè. Liefde kan je echt vinden bij je mama. En ook al zijn het niet je eigen kinderen. Je eigen biologische kinderen. Maar de liefde is altijd aanwezig voor kinderen. Dus mama Evie, thank you. En een bijzondere dag voor u, mama. En ik mag de mama zeggen van shalom, hè. Soms staan ze er niet bij stil. Maar wat u doet, hè, voor kinderen die luisteren. Kinderen luisteren en ze genieten de bemoedigingen die u geeft vanuit een moeders hart. Shalom, odi odi, goedemorgen, sawan blessy day, hoor je helder vanuit Kwata blessy. Kwata passie is ook wakker en ze horen helder.

Yes, yes, yes. Dat wil zeggen, alles is gewoon oké. Dus dit was toen ik had gevraagd als de mensen me hoorden. Want het leek gewoon alsof ik alleen hier was. Maar ik ben niet alleen, want de Heilige Geest is er. Maar ik bedoel, het leek gewoon alsof mensen... Ik had het gevoel alsof de mensen thuis mij niet hoorden. Yes, thank you so much, broeder John. Broeder Billy, Billy. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar hij is echt mijn mattie, hè? Preach it, Lobby Sisa. Preach it, broeder Billy. Blessings. Thank you, Milo Vibrat. Morning, sis. Ik hoor prima. Wees gezegend. Ik ben echt blij met uw bemoediging. Yes, ik ben ook gezegend. Amen, amen. En dit is mama Julia. Ze is ook gezegend, ja. We zijn gezegend, inderdaad. Elke dag weer, hè. En we zijn ook gezegend omdat onze moeder, yes, er zijn. En ze spreken elke dag zegen over ons uit. Want weet je, onze moeder wil altijd, onze moeders willen altijd dat we... gewoon gezegend zijn, gelukkig zijn. Dat is het beste wat een moeder haar wens is voor haar kinderen, hè? Terwijl je... Vijf minuten voor zeven.

dat is het beste wat een moeder haar wens is voor haar kinderen. Hè? Terwijl je... Vijf minuten voor zeven. Noord is wakker. Ja, de mensen van Cindy. Zuster Cindy. I don't know, maar iedereen is mama voor mij. Als je een vrouw bent, je bent mama. Dus vandaag is het speciaal.

En mama Cindy heeft Matthäus 5, vers 16 gestuurd. En u mag dat noteren en u mag zelf lezen en mediteren erop. Maar ik ga het even voor u lezen. Maar het is heel kort. Hè. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. Halleluja. Dit is een hele mooie tekst, hè. Dus als u wil dat andere mensen ook uw hemelse Vader eren, weet u precies wat u moet doen. En dit maakt evangelisatie echt, zeg maar, makkelijker, hè. Doet al goede dingen. Automatisch zeggen ze van nee, ik wil doen wat u doet. Ik wil ook gaan waar u gaat. Want dat wat maakt dat je apart bent, wil ik ook hebben. En zo heb je dan plotseling dat je andere mensen in je omgeving hebt. En dat is wat er ook gebeurt op het werk, hè. Op het werk bij mij weet ieder van, I am a child of God. En nu heb ik ook collega's die ook naar de gemeente komen. Want ze hebben iets gezien. En ik stuur ook de groeten naar bureau eenheid. Mama Karin, want zij is echt een mama, hè. Ze is niet alleen een mama thuis. Maar ze is gewoon een mama. Voor haar collega's. Je moet er zien en er meemaken. Gewoon steeds weer de juiste mensen in onze omgeving. In onze leven. Vandaag is gewoon de dag van de mama's, hoor. Dus geliefde. Vandaag praten we alleen maar over mama's. Hierna zullen we dan even lekker dansen. Er zijn mama's die jarig zijn. 1 minuut voor 7.

En broeder Brian en Gaia daar is zoveel gestuurd, zoveel berichten. Hij is heel erg blij, echt waar. Maar ik lees de berichten van broeder Brian.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 en op de zondag zijn we open. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom Daily.

0: inspiration, not
1: een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Gedetineerden ingezet bij grote schoonmaakactie in Paramaribo. Narcotica-brigade vindt drugs op meerdere hotspots, maar houdt niemand aan. Toelagen, zorg en grond. Ex-militairen zoeken oplossing. Uit Waterkant.net lezen wij vandaag gedetineerde grote schoonmaakactie in Paramaribo. In Paramaribo zijn woensdag op meerdere plekken goten en rioleringen schoongemaakt om verstoppingen en wateroverlast te voorkomen. Opvallend is dat daarbij ook gedetineerden uit Santo Boma zijn ingezet. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer voerde werkzaamheden uit aan onder meer de Waterkant, de Keizerstraat, de Jagannath Lachmanstraat en de Amazonestraat. Op die locaties werden veegoten en rioleringen ontdaan van zand, vuil en onkruid. Aan de Jagannath Lachmanstraat gebeurde dat in samenwerking met het korps penitentiaire ambtenaren en gedetineerden van de centrale penitentiaire inrichting Santo Boma. Aan de Amazonestraat werden eveneens gedetineerden ingezet. Ditmaal in samenwerking met penitentiaire ambtenaren van het huis van bewaring Santo Boma. Volgens de communicatiedienst Suriname maken de actie deel uit van structurele inspanningen om de stad schoon en leefbaar te houden. De werkzaamheden moeten niet alleen zorgen voor een netter straatbeeld, maar ook voor betere waterafvoer en minder gezondheidsrisico's voor de gemeenschap. Ook uit Waterkant.net lezen wij vandaag: Narcotica-brigade vindt drugs op meerdere hotspots, maar houdt niemand aan. De narcotica-brigade van het Korps Politie Suriname hief zondag 3 mei op meerdere locaties in Paramaribo en Lelydorp verschillende soorten vermoedelijke drugs in beslag genomen. Opvallend is dat de verboden middelen op alle plekken onbeheerd werden aangetroffen en dat er niemand is aangehouden. Tijdens surveillance acties werden onder meer vermoedelijk hash, sukru, marijuana, cocaïne en ecstasypil en Pikachu gevonden. De drugs zaten verpakt in boterhamzakjes, ziplockzakjes en buisjes. De vondsten werden gedaan aan de Krommelinstraat, Isaac Burnettstraat, Martin Luther Kingweg bij Post 1, bij Oud Golden Wings te Lelydorp, aan de Hirasing, op de hoek van de Gongrijp en Flamingostraat en aan de Waterkant bij Ansaré. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: toelagen, zorg en grond. Ex-militairen zoeken oplossing. Ex-militairen kampen met diverse knelpunten, waaronder een te lage resocialisatie en invalide toelage, beperkte medische zorg, het ontbreken in het begrafenisfonds van het ministerie van Defensie en stagnatie bij hun collectieve grondaanvraag. Deze problemen hebben zij dinsdag 5 mei opnieuw onder de aandacht gebracht bij het kabinet van de president. Een delegatie van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen werd namens president Jennifer Simons ontvangen door kabinetsfunctionarissen Melvin Linsgeer. Rudy Rooplal en Bijay Lalbihari. Eerder in 2025 hadden de ex-militairen al schriftelijk aandacht gevraagd voor deze zaken. Volgens Waldo Jameson, voorzitter van de VSVEM, is het huidige begrafenisfonds niet toegankelijk voor ex-militairen omdat zij geen formele inkomsten hebben. Een statutaire beperking die volgens hem moet worden aangepakt. Daarnaast zijn de resocialisatie en invalide toelagen volgens Jameson ontoereikend en is een verhoging op korte termijn onzeker vanwege nog lopende begrotingsbehandelingen. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.

0: En zo hebben we dus gehad ochtendnieuws. Zoals onze broeder Ian dat heeft aangegeven. Het hoort er allemaal bij, geliefde. En dit is dus onze tweede gedeelte van The Morning Move. Het is je eigen programma nog steeds. En je eigen favo radio. Yes, yes, yes. Radio Shalom is jouw favoriet. Omdat Radio Shalom niet alleen radio is, maar het is gewoon bemoediging. Het is gewoon de liefde van God. Dat is wat Radio Shalom is, hè?
1: It's 40 days and 40 nights. Seek and you shall find. I say, mama, so to yours.
0: En er zijn jarigen in ons midden. Vandaag is 8 mei. Dus er zijn mensen jarig. Laat dat weten door te bellen of te appen. En u mag bellen hoor, want we willen uw geweldige, mooie, bijzondere, gezegende stem horen. Dus niet alleen maar appen, maar u mag ook bellen. We weten, u heeft een warme stem, dus die willen we graag horen. En u mag dan ook misschien een lied zingen of iemand bemoedigen. Iemand feliciteren zeker. En zometeen hebben we dus de Polonaise van onze eigen broeder. Zeer gewaardeerde broeder. En dat is broeder Omen. En ik denk aan broeder Donovan. Broeder Donovan, ik geloof dat je luistert. Ik stuur de groeten van jou en je lieve vrouw. En ook zij was jarig, ik denk vorige week. Ja. En ze heeft een mooie dag gehad. Want haar man heeft er in de bloemen gezet. Ik heb het gezien. Ja, dus ik stuur de groeten voor broeder Donovan. En ook voor mijn lieve zus Sabrina. Want zij is altijd, altijd heel vroeg op. En weet u, ze is zo alert, hè. Ze weet precies wat er gebeurt. En ze weet precies van, nee, dit moet. En zij is echt een mama. Niet alleen, maar een moeders hart is niets anders dan. Iemand die weet dat, wil dat alles altijd goed gaat. Wauw, dat is gewoon, dat is een gave. Dat is een talent. God alleen kan je dat geven. Halleluja, halleluja. Fumbi. Ik stuur de groeten naar de lieve mama's op Casaba Olo. Mijn mama is zelf ook daar. Esseline Eduard. Ja. Dat is mijn moeder hoor. En weet je, ze is mijn rolmodel. I'm telling you. Weet je, toen ik opgroeide, dan vroegen mensen me van, wie is je rolmodel? Hoor me nou. Je weet toch, vroeger, daar had ik Toni Braxton, dat soort dingen. Nee, maar wanneer je ouder wordt, dan ben je bewust van bepaalde vragen. Ben je bewust van antwoorden die je geeft op vragen. En ik mag je zeggen, mijn moeder is mijn rolmodel.

0: Goedemorgen.
1: Radio Shalom, goedemorgen. Radio Shalom, goedemorgen. Laat me zien, het kan niet. Het kan. Goedemorgen, hoort u me? Goedemorgen, hoort u me?
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik
1: goedemorgen.
0: Ja, ik wil mijn dochtertje feliciteren.
1: Ja, gaat uw gang.
0: Amara, u wordt van harte gefeliciteerd dat u 5 jaar bent geworden vandaag. Mama en papa en uw zus en uw broer feliciteren u. Hartelijk gefeliciteerd.
1: Dadawa, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep.
0: Hooray.
1: Yes, Amara heeft dat gehoord. Dank u zo wel voor het bellen. Ah, wauw. En zo doen we het hier in de studio. Weet u hoe prachtig en gezellig het is wanneer iemand heeft gebeld? Je voelt je gewoon van, ah, je wil dat de persoon, weet je, gehoord moet worden. En wist je van mij, druk, Sanja. Zo, ik dacht van, nee, deze moet ik horen. En we hebben de vader gehoord van Amara. Amara, gefeliciteerd. En de hele radio, Shalom, Biggie Famiri, feliciteert jou vandaag met je bijzondere dag. En ik weet dat er nog andere jarigen zijn. U mag bellen, u mag appen. En zie je, deze familie is zo'n grote, bijzondere familie. Hè? A familie voor Christus.

Dus broeder Gayadar, ik moet de berichten lezen, want geloof me, hij stuurt ze. Hè. Dat wil zeggen van, ade, het dwingen. Het doet hem. Hij geniet gewoon van Radio Shalom. Je kent dat toch? En dan reageert hij steeds. Hij zegt dat hij zijn mama heeft verrast. Wauw, gisteren. Hij heeft dat gedaan door de rekening van zijn moeder te betalen bij de monteur. Wauw, dat is zo bijzonder, hè? En dit soort dingen zijn belangrijk om te weten, geliefde. Want iemand is daar en zegt van, wat kan ik doen voor mijn moeder? En dan hoor je dit en dan denk je van, hey, ik kan dit ook voor mijn moeder doen. Misschien heeft ze ergens, weet je, had ze iets betaald en het was niet afbetaald. Ga en betaal dat zoals broeder Gayada dat gedaan heeft. Wauw, dank u wel, broeder Gayada. En zijn moeder is 73 jaar en Airey Wagi Ete, hè? Wauw. Dus dit geeft echt aan hoe trots hij is op zijn moeder.

0: Yes, en ook stuurt hij een gebed voor alle lieve mama's, trouwe God en Vader. AUB, een voorschot van zegen. Een voorschot hoeft niet hoor, gewoon alles. Want er is meer dan genoeg. Hij zegt een voorschot van zegen voor alle moeders vandaag in verband met zondag. Voor mij is elke dag moederdag, amen. Maar zondag is speciaal. God sabi ala mama Ati. Sommigen zijn zelf ook vader. Masra Moro, zegen. En onze lieve mama Cynthia belt hoor. Even ze belt. Mama Cynthia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, God zegen is dat ster, God zegen.
0: God zegen. Hoe gaat het met u?
1: Ik hoop dat Ian daar is, hè?
0: Nee, hij is niet hier, hij is niet hier. Hij is niet hier. Ja. Maar hij hoort u wel.
1: Ik heb in het begin gehoord, maar laat hem niet. Maar schiet dan heb ik nog even slapen hoor.
0: Oké.
1: Ja? Dat wil ik niet horen, zuster.
0: Oké. Nee, God is goed.
1: Ik zou graag een lied willen zingen.
0: U mag zingen.
1: Direct niet dat ik wat zing. Direct van komt te horen dat ik maar wat zing. Want Jezus is er blij.
0: Amen, amen, amen. Ja. U mag zingen, mama.
1: Ja, met hem kan ik alles doen.
0: Amen, amen.
1: Wat een liefde aan onze zuster.
0: Yes, amen.
1: Ja, ik had een boek. Amen.
0: Jawel.
1: Oké, zuster. Ik ga proberen. De Heer is mijn herder.
0: Jawel, oké.
1: Ik weet dat lang
0: toch. Oké, maar misschien mag je het een beetje verkorten.
1: Ik zeg het vroeger, ik zeg het niet zo lang, zo langzaam.
0: Oké.
1: Okay.

goed leest aan traagige wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in de sporen om zeenstans wil. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij recht voor mij, en is dat verdogen van wie mij benauwen. Gezalf mijn hoofd.

0: Francis, mijn herder. En ook herder van ieder die luistert.
1: Amen. Amen. Halleluja. Het is heel goed geklonken, heel goed geklonken hoor. De mensen zijn bemoedigd geworden. Amen, amen. Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw. En weet u geliefde, dat is onze mama Cynthia, wauw. Weet je, ze bruist gewoon van de liefde. Dat is heel mooi, hè. Het is mooi om te horen. En dit is de tweede keer dat ze al heeft gezongen terwijl ik hier ben. Het is voor mij een voorrecht, I'm telling you. Mama Cynthia wilt altijd zingen. En dit is een lied vanuit Psalm 23, hè. Wauw, de Heer is onze herder. En wanneer de geest van God in jou leeft, hè, de kracht van God, je bent bold. Echt waar. Je wilt het delen met anderen. En dat is wat we zien dat gebeurt met mama Cynthia. Wauw, mama Cynthia, dankjewel. De mensen hebben het gehoord. Ze hebben genoten. En ik, I'm telling you, ik heb zo genoten. Lobby na lobby en dat je weet, God zegt, schaam je niet voor mij. Want anders ga ik me voor je schamen. En mama Cynthia is een voorbeeld, hè. Mama Cynthia schaamt zich voor de Heren.

En ook mama Florence. Mama Florence, hoe gaat het met u? Ik geloof dat alles goed met u gaat. Mama Florence stuurt: goedemorgen, geliefde zus, parel van God. Blij u te horen. Dank u wel voor de mama's gezegende moederdag. Zondag, wees trots op uzelf dat u als mama altijd uw best heeft gedaan. Yes, halleluja. Goedemorgen, goedemorgen, radio.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Ja, er is vreugde in mijn ziel en zo mogen we deze nieuwe vrijdag van 8 mei 2026 beginnen, geliefde broeders en zusters, luisteraars van het radio- en televisieprogramma De Hernutter. Ik ben dominee Danny Zinhagel, voorganger van de Maranatha-kerk Curaçao en tevens

pastoraal coördinator van het district Kas. Ik groet u allen in de naam van onze Heer en Koning, Jezus Christus. En ik wens u alvast een gezegende vrijdag toe. Want terwijl de eerste zonnestralen van deze nieuwe dag de afgelopen nacht doet verdwijnen, als een teken van Gods macht en majesteit, realiseren we ons dat wij van grote waarde zijn, omdat wij zijn beeld dragen. Hem mogen we vandaag opnieuw representeren in woord en in daad, in handel en in wandel. Zullen we daarvoor bidden? Goede God en Heilige Vader in de hemel, dank voor uw genade zo groot aan ons bewezen de afgelopen nacht. U laat ons met deze nieuwe dag zien dat u ons niet begeeft en niet verlaat. Leer ons op u te blijven bouwen en vertrouwen en te zingen. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Amen.

En omdat Hij ons meer dan alles waard is, geliefde broers en zusters, hou ik u de dagteksten voor van deze vrijdag van 8 mei 2026. Het dagwoord uit 1 Koningen 8, vers 57 zegt: De Heere onze God zij met ons. Hij verlaten en verwerpen ons niet. De Heere onze God zij met ons. Hij verlaten en verwerpen ons niet. 1 Koningen 8, vers 57. En het leerwoord uit Matteüs 28, vers 18. Jezus sprak: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, sprak Jezus in Matteüs 28, vers 18. En dan het toepasselijk lied. Dat is lied nummer 165, het tweede couplet uit ons gezangboek. Vorsten, machten, krachten, tronen, zij die het hemelrijk bewonen, eren Jezus heerlijkheid. Alle macht is hem gegeven, al wat leeft en nog zal leven, is tot zijn dienst bereid. Tot zover de dagteksten en het woord, het lied dat is meegegeven voor vandaag. Beste broeders en zusters, luisteraars, aan de hand van de dagteksten hou ik u voor Openbaringen 5, vers 11 tot en met 14 en Hebreeën 3, vers 1 tot en met 6. We beginnen met Openbaring. Daar staat: En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. En rijkdom, wijsheid en sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. In Hebreeën 3 vers 1 tot en met 6 lees ik over Christus hoger dan Mozes. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard, geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Amen. Tot zover deze woorden. En mogen de Heere zijn zegen hierop genadig schenken en ons in staat stellen er naar te leven. Laat ons bidden. Heer, u die wijsheid, kennis en vreugde geeft, leer ons te blijven streven naar het kennen van u door uw woord, dat een lamp voor onze voeten is en een licht op onze paden. Amen. Geliefde broeders en zusters, geachte luisteraars, in vorige overdenkingen van deze week aan de hand van het boek Hebreeën is gebleken dat in dit boek de nadruk ligt op Jezus Christus, onze Heer en voorspraak bij de Vader op de troon. Hij is de apostel en hoge priester van onze belijdenis, die trouw is aan God, zoals Mozes trouw was in Gods huis. De tekst benadrukt dat Christus als zoon over het huis van God staat,
terwijl Mozes slechts een dienaar was. Maar Jezus is meer dan Mozes, omdat Mozes toch een gewoon mens was en dienaar van God, terwijl Jezus God zelf is. In hoofdstuk 1 vers 3 staat het zo: Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. En zoals Mozes het volk van Israël uit Egypte leidde en bevrijdde van de slavernij, zo leidt Christus ons uit de slavernij van de zonde. Het geloofsvertrouwen is geheel op Hem gericht, omdat Hij zijn roeping ten volle heeft volbracht. Daardoor zijn wij vrij van schuld. De geestelijke les hier is dat wij als gelovigen ons vertrouwen en hoop op Jezus moeten blijven richten en standvastig moeten blijven in ons geloof. Daarentegen beschrijft Openbaringen 5 een indrukwekkende scène waarin talloze engelen, levende wezens en oudsten zich rondom Gods troon verzamelen om Hem en het Lam te aanbidden. Hier staat de centrale boodschap dat Christus het Lam waardig is om eer, lof en aanbidding te ontvangen vanwege zijn overwinning en offer. Het beeld laat zien dat alleen het Lam, Jezus Christus, waardig is de boekrol, dat zijn de gebeurtenissen van de geschiedenis, te openen. Hij heeft die in de hand, niet Satan. Jezus Christus is aan de macht en Hij alleen is waardig om de gebeurtenissen van de laatste dagen van de geschiedenis in gang te zetten. Wij leren dat aanbidding en erkenning van Christus als Heer en Verlosser het fundament vormen van het christelijk geloof. Het roept ons op tot nederigheid, ontzag en toewijding aan Jezus, wetende dat alle schepselen Hem erkennen als de ware koning. Zo mogen we vaststellen dat beide schriftgedeelten de nadruk leggen op de unieke positie van Christus. In Openbaring als het Lam dat aanbidding ontvangt en in Hebreeën als de Zoon die over het huis van God regeert. Ze vullen elkaar aan door te laten zien dat Christus zowel het object van aanbidding als het fundament van het geloofsleven is. Zo mogen wij, geliefde broeders en zusters, luisteraars, ons leven bouwen op de zekerheid van Christus' trouw en overwinning. Hem mogen we aanbidden en wij mogen ons inzetten om vast te houden aan zijn belofte. Ook mogen wij, wanneer het leven moeilijk is, ons volledig daarop richten. Dit vraagt om een houding van eerbied, volharding en actieve overgave aan Hem, met het besef dat we deel uitmaken van Gods huis en dat Christus daar het middelpunt van is. Glorie voor zijn nooit volprezen naam, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer Jezus, wij richten ons hart op U. U onze hoge priester en onze hoop. U die trouw bent over het huis van God, zoals Mozes, maar die groter is dan Mozes. Want U bent de Zoon van God, in wie Hij zijn welbehagen heeft. Geef ons kracht om vast te houden aan ons geloof, ondanks zorgen, twijfels en stormen. Wij erkennen dat U het fundament bent waarop wij mogen bouwen en dat U ons nooit loslaat. Laat ons samen met de ontelbare stemmen van engelen en de hele schepping U prijzen. U bent waardig, het lam dat geslacht is, om kracht, rijkdom, wijsheid, eer en glorie te ontvangen. Vul ons met Uw vrede en Uw liefde, zodat wij standvastig blijven en U verheerlijken in alles wat wij doen. Gedenk in Uw trouw en genade de zieken, de zwakken en de bedroefden. Richt hen op naar Uw wil en omgord hen met Uw engelenwacht, opdat zij zich gedragen en geschraagd mogen weten door de kracht van Uw Heilige Geest en in de machtige naam van Jezus Christus onze Heere. Amen. Een in alle opzichten succesvolle vrijdag toegebeden met de Heer aan u zij. Tot u sprak dominee Danny Zinhagel van de Evangelische Broedergemeente Curaçao en tevens pastoraal coördinator van het district CAS. Dank u en God zegen toegewenst. Amen.

0: Het is 9 uur.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zrana Zani, Naskip. Naf you.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis, te you abi sex, nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku, tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kandresi tena ini a rutu fueng. So langa yushiwan soro, go wawan ten nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fuen.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing. Would you please honor our special guest all the way from Uganda? This is the African Children's Choir.

We love Uganda. Can move a little.

is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: is Tin Ur.
1: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Op de zaterdagavond van 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 het mooiste moederdagcadeau aan alle moeders. Waar Daddy You Mama Benefit Show. En wel in de Andy Dynasty Sporthall. Het wordt een schitterende moederdagshow. Met klasse optredens van Naomi Sastra. Brian Munslag. Marianne Cornet.
4: Suriname.
3: Artino Oldenstam. Eze en Friends. Sang Rafu. De stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. Speciaal uit Nederland voor deze moederdag. Brian B. Masters of Ceremony. Good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie Edwin Sommer-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Nu bij Radio SRS. Eet Café de Tropen. Black

0: Kringloop, 7 uur 's avonds, showtime, 8 uur precies. Voor info en sponsorship, contact 1 voor 12 op 40 23 62 en 876 12 88.
1: Wacht, Temco, Biggie.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom.

Prijzen dan ding voor Jezus Christus. Sranamang na in Sran Kondre, na buitenland, me barwan Santa Odi na in Jezus Christus ding. Kondre na buitenland. Today we debaka via de radio senders voor Radio Shalom. Na in you also camera, na de Bijbel boskopo, een brief aan Suriname. A de prins pari tide dey fu chari da Bijbel boskopo dis gi you baka. Wins pe you de, wins sumana you. UDA Arki, make esi, because Masra Jesus Christus e kombaka. Attention, yeshi den sani sa epsana eni agrontapu den tendisi, yeshi de ontweka lenga, nanga den plana sa den bepaalde kondre e meki, fu trekken op, fu go flek Bijbel buku betaki, Masra Jesus Christus betaki, ataki, volku of feti, tegen volko, nazis tegen nazis. Lobby one, we de na wan pisi. Pe wi abi fu make one decision. Nanga wi serefi. We abi fu pot wi serefi. Tapu a punt fu dingado. Na tapu wan boom fasi. Na tapu wan let fasi. Fu wi ka feni da libi. Fu tego. Buku. Hallelujah. Bijbel buku escrifi. Bungiwi na eni Filipense 3 vers 14.

16, ik wil met die 16 naar in wat Nederlands Bijbel. Hij schreef hij, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die was Jezus. En als je bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Disnasa Filippenzen 3, vers 14, Tegomiti 16, etaki na eniwang Nederlands Bijbel. We take ook toe, wan Sranantongo Bijbel, gide sma di demoro betre na eni a Sranantongo, dan a iskrifi na eni a buku fu Filippi, kapitaal 3, versi skrifi, madoriwi fu kisi eni Christus Jezus. We alamala di grokba eni abribi, mus abi asrefi praxeri disi, ma efu soan funu e praxeri trafasi, dan gados refi sa opa u ai, ma wi alamala mus hori sa wi kisi, en wi mus tangwaka a pasi dati. Halleluja! Lobiwan, ye yere sa Bijbel buku skrifja na eni Filippi kapitaal 3, den versi tina 4 gomiti tina 6, ataki, a skrifi man e skrifi ja ataki fu I make muiti fu kan kisi a pai man fu akari di gado kari en in Jesus Christus. Lobi wan, you sabi we ala mala di in gado en ook to de wan di de buite a kerki masra kari alasma. Di masra Jesus Christus gona akroisi. Ano go gide wang di e gona kerki wawang. Ma agogi aher gronchapu na akroisi. Embrudu long gi aher gronchapu. Lobi wang. En masra gado almakti adu asandisi gi aher gronchapu. Dati aher gronchapu ala libisma fu gronchapu. Winsuma na you fu you bekan dry you libi en kombribina ini masra Jesus Christus. Fu you kan feni da libi fu tego. Ma disi de apai man. Da libi futego, ade apai man sa wisa kisi na eni hemel kondre, te wi wroko ja gigado, en te wi du a wroko fu masra na tapu a let fasi, te yu libi bunga ena gron tapu let fa gado etaki, en te yu libi man disi da tego libi na eni akounu kondre fu papa Yehova almakti, en a skrifi man etaki ja, I make muiti fu doro amar. Lobiwan asandisi abiwan marki peyu musdoro. Aye shifa askrifi ja, askrifi taki mi e mek ala muiti fu doro na amarki fu mi kan kisi apay man na hemel. Sangado kari wi fu kisi eni Jesus Christus. Ala libisma abiwan woroko fu kondu na eni agron tapu disi. Temeta kuroko, da mineta kuroko gi wi sirefi wawan. Meta kuroko gi gado. Temetaki wuroko, dametak wuroko gigado, ala libisma, abi wan rupeng, wan kari na tabde libi. Solanga, alka kari fu yu ekona doro, akar sangado be kari yu fuko wuroko na ina gron tsapu disi, a ikona doro. If you take one four belt, if we take one look na ateng fu masra Jesus Christus, da yeshitaki, den fisiman peit,

kostbare en gezegende luisteraars hier op Radio Shalom. Ik nodig u van harte uit om mij na te zeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, dank u wel dat u voor mij de dood overwon. Dank u voor uw trouw. Ik kom bij u vandaag met een open hart. En ik belijd u al mijn zonden. Mijn ongehoorzaamheid aan u belijd ik. Mijn zelfgerichtheid belijd ik u. Alle vormen van afgoderij in mijn leven, die belijd ik u. En alle andere bewuste en onbewuste zonden. Ik vraag u om vergeving, Heere Jezus.

0: Maak mij rein voor u. Door uw kostbaar dierbaar bloed. Vandaag ontvang ik u in mijn hart. Als mijn Heer en Redder. Als mijn Meester en Koning. Heilige Geest, ik dank u voor uw werk in mij. En ik vraag u, vul mij dieper en dieper. Opdat ik God zal vrezen. Maak mij gereed voor uw eeuwig koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Aarde, alle valsheid, alle slechtheid van Suriname, alle onzedelijkheid, alle ongehoorzaamheid, alle aanbidding van de dood in ons land. We belijden leugens. We belijden jaloezie en nijd. Heere, vergeef ons land. Vergeef een ieder van ons. Van hoog naar laag, oud en jong. Iedereen, Heer. En reinig ons land met uw dierbaar bloed. O Heere Jezus. U die alle vrees uitdrijft met uw volmaakte liefde. Scheid ons toch af van de duisternis, o Heer. En breng ons compleet terug bij dag, van uur naar uur. Van minuut, van seconde tot seconde. Heere Jezus, wij aanbidden u, wij loven en wij prijzen u. In de grote naam van Jezus Christus. Amen.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Het is 11 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
2: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
3: Lobby one be parwa shwit odi in a ning fu masra Jesus Christus na atjun da uyerek batakina programa vrouwen vandaag uma tide ini sranantongo. Mi wan bar odi na Pastor Marco Saling Daly, na wi lobby sisa Douglas, mi wan bar odi na a leiding fu Radio Shalom, alle de bestuursleden voor Eretz en de directieleden voor Radio Shalom, televisie en radio. Me bar odi na alle de rokoman voor Radio Shalom en alle programmamakers, omroepers, jongwang, nanga bigiwang. Me bar alle wan sweet odi. En bovenal, we bar odi gi alle luisteraars, wins PUD. In Israël, in Europa, in het Caribisch gebied, in Amerika en ook toe in het Afrikaan continent, wins pef grond tapo. We baru odi na lontu, na in het heer grond tapo, want peino sabi, peino denki, dapes made die arki Radio Shalom online. Mine nasi sa fidelia grand galon en udoro baka nanga wi programma. Uma tide vrouwen vandaag in Isranantongo. Lobby wang, miwani baru odi wan spresrutu fasi, omdat isabi, a wanf de lezi ube takikba, abra de blessi di garopoti in un natuurlijke omgeving, ube takip chinso abra ook tu, den sansa garo e blessu nu in un omgeving, kainanga abel de be offer. Je giet een pissie naar Garolek voor zorg dat ik me deed dankbaar.

mi gi yu grantani tak yu du asani disi jiwi gado yu giwi fu nyang en yu giwi koni fafu waka en fafu gebruik a omgeving fu wi gado muskis ala glory bikasi na in a glory fiti na in a fiti fu bar glory fu gi grantani damo efu kan begi me nangami masrati de ukombaka na a programa disi Uma tibe frova vanda en garo ugiu grantani fu alas madi e arki en aboskopu diwi o chati de o chamo aboskopu ko masra we pota onderwerp in iu anu a onderwerp fu tide masra gezondheidsvoordele fu asiri fu a afkati ya a frokto diwe kari afkati avocado if you want carenso garo ugiu grantani that you na we gado you na we masra that you make it sani poti in angronta pudisi pe you gisma koni fuleru nu fusoru nu taktenyan so wansani ti du disi na disi o under how asking the gado you make a tango sontu and make a de altijd boom masra utaki u grantani fa onderwerp disi wan mileri feng en alas madi o leri mei nanga a informasi di u opot konja via Radio Shalom giden krakti en giden echt wanyo opo aide trawan di ben saben keba garo we giu grantani dat desa jendoro nas madine arki Radio Shalom mas madi kan gebruiken ook de boom so we begi in a name for Masra Jesus. Amen. Lobi wang tide o taki abra af siri fu a afkati. Ya, a afkati na wan shwiti froktu, na wan gusonto froktu. Mate we taki fu a meti diwe efeni te pira a bubapuru na afkati, a grun wang lecht grun, mi loba kleur dat zote, a wan die eshi da peye nyame. Maar dat lijn aan vitamine, maar wansani san nooit mi be sabi dat na recentelijk mi koleri fu sabi, taki ishi asiri fu a afkati, ika mek te fu eng. Ye mek ji, dat na asiri diwi e prani. If you know an praning, e bai so fur afkati, kade one thing, you prani, a trawan, you no prani, ya of a a takife you prani faye prana afkati lobiwa me noit no prani afkati mame nyang afkati bi lobe guson tu te manteng mame ik mino tak moro langa lobiwa me baru odi etewa leisi en if alasan wakabum tide motaki mogide highlight motaki over a guson tu fasi fo a afkati siri giwi ati en ook to giwi spijsvertering fa anyafunu e miri inusting fa a yepi nangadati en ook to fa ondersteun yu immuunsysteem dat wat ak fi no kai siki siki tumsi en ook to a yepi fa fu yu gewicht fa kan hora gewicht fu yu in die balans en ook to a taki ontsteking, bijvoorbeeld, if we ontsteking de in your skin, fa a afkati abisanina ini, fu yepi rem, fu akomoro ogri, lek pabende, en di fu siksi, alatra voordelen, fu afkati te di u edrini, de yu bloedsuikerspiegel, akaregulering, ou yepi potengo sontu, dewa dansan dati akan yepi a grow for you wiri a yepeng nanga oktu afasi fa yusking yusinwe dati bordel fu a afkati di de ate a siri vente yu dringa tefeng dat den sani sang a yeputu lobiwan damogo stuk voor stuk mogona nummer 1 want nummer 6 niet dat ik ba, maar mo potu aan trapuntiere, leke advies, die mo defu ba. Mi hoop mi no vergit dati, die mo defu ba, mogu advies, abra spresrutu, wi, wiri, sa afkati kan du, nanga wiri funu. Lobi wang, mi wang kong, tapa eerste punt, sam ben taki, hartgezondheid. A appetit fu a afkati of a

tirer des carrés de pet en asaye pi saka den takrou cholesterol isabi a fatu di ekon ef kon in you in den tei fu you skin e moro faten en anegwe en a afkati kan puru den disi a ka uroko tap den ta de gwek mopo a you skin en dati a yepi taki a doorstroming fu a brood of you a bevordering en dat and that is a rem taki you ati eke waka that like your skin relax and you brudu relax lobiwan and a trasani sa afkati e do a siri fe is aba afkati apo moy non to siri da ye kot kote moy of ye raspe moy da ye make one moy te fe ya and ate you non pot sukru. No pot sukru, no pot soto, no pot next. Drine letfa ipoten in a fire water. Ya, mi e fire water fosi. Dame potengona ini. Dame anobita. Ya, anobita. Ade wan gewoon fasi wan. Same tak jana san same du regelmatig. Ade wel wan tu wikik ba mino dweng. Mano mi ap mi afkati en mo dweng wan ten de disi. Ja, je spijsvertering afkati e jepi gevaarlijke stoelgang. Dat je bevorder je stoelgang. Dat want ik in een kiesie trangabere. Ik heb een risico voor abi trangabere. Ja, de karen constipatie, nou een mooi woord. Ja, dus je stoelgang is mooi. Hij versoepeling. I yep you and that they make you skin in it a more clean. I run the rhyme up more better. Yeah, I grow like one CB oak too. Sap one safu CB, the yep you for CB cream. You in it, you space for tearing not in darmo for you. A teddy, me one race up man. Yeah, afkati, a teffing a yep you tak, ye up one so calm. De one rust die in you space vertering stelsel dat want ik voor anjafie miri mooi safu sandi bungi you skin ego in a skin gus horen gus ontu maar sandi no you must go na toilet voor dat ja dat je go do grote boodschap lek vawe takke in trafasi de wat trasani de to voor derde wang kotak de vierde want wat as zesde wang mi ben takke de vierde punt samo meki jaso you immune system dat want takke afas fa you skin e verweer sani sansa poras skin sansa meka skin for you rustu verroest ano isri maar toch isabi de gebruik woord dat die antioxidanten sani sansa pori you skin afkati e hori you skin fresh vers ja alleiden vitamine die e hori you skin meka de vers me altijd hij de fresh de vind veel krachtig boom en zo en dat abe afweer tegen ziekie, dan de infecties die ik kon, dat hij versterkt je skin. Dat infecties zijn zo ontkomt op je skin makkelijk aan om aan kon. Ja, en vooral infectie, en met je vier korsu, je vier solis in je vier boom. En je vier dringen afkatite, als hij je pio tak je kon vier boom, je vier normaal, en sanego bungi je in je skin. Lobby one. If we look at the Luca Siri, like for me, taki, I don't want big wonder gimme. For she taki, afkati, a Siri na ini, e do den sandisi. Dus, one tra de, u kan taki over a frog to di onya, e super gezond, mati de, one taki abra a Siri di we troe. Te kota afkati, kote opo, e she a brain Siri dena minri dape, kibre moi in you eskas, raspe moi. I potenda pe tayuru doro chizop chizo ye teken ye mekite I drink ye reden fordel di mi karit balo biwa en disi na gado gi libis makoni fu usa feni den san disi ini den sanisa ambeki jiwi in wi omgeving in wi natuurlijke omgeving no na business ye make money fe

a faith the punt. Sa afkate yepi. Den sami lezi ook to a skriftaki mogelijke gewichtsbeheersing. Dat want taki a aba mogelijkheid. Voor je sa beheers je gewicht. Want doordat den vezel die asiri voor a afkati abi na ini eng. Dan je kies wan gevoel tak ai. Te dringen angrine kiri. En dat hij jep je ook to taki. Angrine kiri. En dat hij ondersteun je ook to tak. Je ne kom fa to tumsi. Lobby wan. Fa asiri fa afkati di me luku dape. Lobby wan te je lees de sandisi. En te je koleri fu sap de sandisi. Te je prakseri tak a gado dis ano wan for mundru gado. Ano wan bigi gado de jep you. Fu you must do den sani disi. Nanga soso a afkati. Boy ti dat ta afkati bonde tap yu jari. I give you schadu. I kan don onder a schadu fa afkati bon. I kan luku o lati a de nanga de bon. Wan ta son knapu na mindre. Tak ay to af yurugba. A de yo kenki we gona neti yuru. Da ye luku te a son e opo. A say pe a schaduw fu a bon en afkati bon ap data informatie dat giwi tu. En gado e soru de san dati makogo na nyampisi fa afkati. Wat a geer solek mi wan dual af, ma nee une dual af, na die bon sani di gado poti ini un libi omgeving, ina omgeving pode. Daarom mek je si te je kot ala bon, je kap ala bon puru na presi, lobi wang. Meki a grasi gro en meki den bon gro. Gado abi ala den butsani giwi fu libi wan shwiti fasi in an gron tapu disi. Lobi wan da we go baka tapu wan den last onderwerp. Dat taki so. Taki a afkati a siri fu a afkati. Diwe ya a afkati te kote opokba. Ja, ta safu mooi, ik kote opo, is ja mooi lichtgroene kleur. Ja, dat je ziet een bruin kleur, dat na siri voor een afkati lichtbruin of donkerbruin. Kan tak faiwani, maar mi e kare wan bruin kleur. En dan me kare en zomaar lek fawe, shing. Lobby wan, afkati ai rem ontsteking, a aba eigen schap voor remontstekingen. Ja, dus if one like wa yoyo kokaring, if a yoyo butsueri, ja, I remmen ook toe. Omdat a afkati abi a vitamine na ini de yepi taki te butsueri wan kon in your skin, grok mopo uit your skin, dat I verminder in. Ja, en dit is ben de den voorbeelden voor afkati. Ja, dan moet herhaal baka din ben tak na begin tak afkati a tefen a siri voor afkati. No vergeti met tak abra a siri. Ano a vruchtvlees voor afkati a vruchtveng a groen. Ja, hij staat na een donkergroen zo. Hij moro licht niet hij kon na sepa siri de. Heel mooie kleur heeft hij, groen, gezond. Ja, lobiwa. Dus dan, we rondaf naar die siftaki. A gezondu zodanig dat hij jepi u, tak u, sukrusiki e regel naar een toe. Dus if you taki you up sukrusiki, wins you not up sukrusiki. Drine lobiwa. Aba gewoonte, mi ben lering. We ben lezen of want dat raben taigi me ook to taki. Lek te gebruik den soort tedisi. No den tak te gebruik he wan lezi. Dai go luku yo bloedsuikerspiegel. Dano verbeter. I take ten wan moon nanga afu. 60 weeks. Gebruik in 60 weeks dat je begin see resultaat. Lobi wan, doordat mi aba gewoonte. Me giu mi egi getuigenis. Mi aba gewoonte. Fu mi ben leri taki. Teu enya a fossani sayenya inetantik banya alasani gozonto of need da yenya frog to nei frog to nom de alasto a fossi sani sayumus potigo tap you mark na mamant

moest die vrucht. En ik kan meke in de vorm voor thee. Lek van taki a afkati e jepi nga furu sandisi. Meka thee voor a afkati. Fos you nyawan sampot go in you bere na mante yuru. En sami kisi leri voor lek ten jina mi ook to taki. Tam baka wan af yuru. Fosi. Dus a fosi te yuru. A fos sanisa yu edu te yu opo mamante mek a thee. Dringen, dat je wacht mooi, kan je ik go, ik was is mooi, tak oké, mo prepareer, dan jang, samonjang, na manten is in mi ontbijt, en wins aan de ontbijt, wins na je lunch, midri de nyang, of fos je go nyang, te, maar je maag, je skin moet de opo, fo ontvang, ate, nanga alla de vitamine de minerale di dena ini for make you libi and satak ja you can google den wa no omens my google te takik bago google dai luku avocado peten a so de scrive a asiri for one of kati sana de gezondheidsvoordelen sana de gusonto voordelen for e lobi wan no me grap. Meku no me krap, meku nyang de sani, gusuntu sani sam gado potji unu. Lobi wang inabede in mi prakseri fos mi kona programma disi. Tak ok, sos mai tak mi wang chibreng, minapteng, fe mekem vers ala yuru, da yogo pot sani, tak am de houdbaar, da so langai fu getra sani tu. Fu wore gezon, ano a onnatuurlijk fasi. Da kan tak a her vitamine sabe abi bepaalde wan de her broken puru. Dus lobi wan sangado ji unu ina natuur. Fu nyang pot go inuski ala yuru a api vitamine na ini. Luku a yepi mek uwiri moro gezond. Kane yu wiri is fall af. Yu wiri iwan meka de i yomu ete ma altete ye kami wiri a wire fall af. Lobi wan? Da mi na sisa fidelia grand galon

09 06 85 85. You can WhatsApp me, tap aan nummer DC en ook toe. You can, if you up want boom ervaring, dan ga one sunny. Ik kan jullie uw getuigenis ook toe. Want dat is dat stimuleren. Met dat alle de lobby sisa. Ja, dan ga ze regelmatig. Ik tak dan ga mij wan lezi onder tak moro. Brada dan ga sisa. Bigi sisa, jongens sa. Win soort posisi abi. Win suma you de. You de wan grandma, grand tangi for you. You de wan jongens ma, grand tangi for you. Trawa e big de chief de. Sen aboskopu kontak luku mimma be arki u programma sana sandisi sorgu taki te arka programma disi if you want tape and tape if you shitaka on the rare book that they want yere one sanfe

sososma. Het is een uitspraak van de koning. Het is een uitspraak van de wetgever. Het is een vonnis. Het is een decreet, een voorafgesproken vonnis. De dag dat je hiervan eet, zal je voorzeker. Dus het is een garantie. Bent u met mij? Raakt u me niet kwijt alsjeblieft, want dit is belangrijk. Het is een garantie. U zal voorzeker. Dat wil zeggen, er is geen twijfel. Adesa yunyang, yo dede. Bent u hier met mij? En we kennen het verhaal. Langa, de gonyang asani. En u moet zich voorstellen, Adam, tegenwoordiger van de mensheid. Dus toen Adam dat heeft gedaan, dan gold die straf voor de gehele mensheid. Dood, mijn broeder en mijn zuster, werd op dat moment geactiveerd. Want God had het reeds gesproken. Je zal voorzeker sterven. Geestelijk. Want de Bijbel zegt, onze ongerechtigheden brengen scheiding tussen ons en God. Ook in onze ziel. Want er kwam bederf. Er kwam schande. Er kwam schaamte. Schuld. En ook fysiek. Ook fysiek. Want uiteindelijk stierf de mens. Iemand zegt amen. Dus we praten hier over iets dat op gang gebracht is of in gang gebracht is vanaf den beginnen. Broeder, zuster, laten wij allen beseffen, God is de vol, maar God is ook rechtvaardig. Hij is rechtvaardig. Hij is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. De Bijbel zegt in Romeinen dat het loon dat de zonde geeft is dood. De eerste mens heeft gezondigd en het loon was dood. Alle gevolgen van dien hebben te maken met dood. De dood, vanaf dat moment kreeg de dood eigenlijk het legale recht om de mens te claimen. Laat me het herhalen. Vanaf dat moment toen de dood geactiveerd werd, kreeg dood het legale recht om ons als mensen te claimen. En die aanklager weet dat. Daarom liegt die aanklager niet. Die functie om te liegen is om ons te misleiden. Zoals hij het gedaan heeft met Adam en Eva. Heeft God niet gezegd, is een verdraaiing van de waarheid. Is een grove leugen. Is een gevaarlijke leugen. Je moet een beetje weten de modus operandus van dat heel rechtssysteem. Hij wijst op ons dossier. Minasaf a dossier voor jou. Maar a dossier voor mij. Anomoi is reschrevi. En ik vraag me af of ik een paar getuigen hier zo heb vandaag. Nee, steek je hand niet op. Laat je hand rusten. A dossier. Maar het zou wat mooi zijn if alle dossier bos oppo. Oh my goodness. Sommigen van ons, wanneer we naar de kerk komen, dan zien we er zo, we zien er heiliger uit dan heilig. Wisdom, naar uw heilig visie, naar uw heilig kroosie, naar uw heilige amen, broeder, zuster, halleluja. We kennen het jargon. Ja, prijs de Heer, loof de Heer, uw santap samarki. Maar adoshe. Adoshi. Daarom als iemand iets verkeerds doet, non jumpo tum si tranga tapas, maar im jumpo tapé wel. Maar jumpo tien voorzichtig, jumpo tien takvol. Is dat wie? Want adoshi fa brada takruma adivio.

Mensen, laten we van elkaar houden, no? Laten we elkaar verdragen. Laten we elkaar terecht wezen in liefde. Kan ik een amen horen? Kom maar, als u dat gelooft, geef de Heer een klapoffer. Maar we waren dus bezig, want die zonde, het loon van de zonde is dood. Het loon van de zonde is dood. En dat moeten we beseffen. En dit is voor velen van ons gewoon een reminder. Een verfrissing. Dat we even beseffen wat er is gebeurd aan het kruis. Dat we beseffen wat is er gebeurd. Wat heeft Jezus voor ons teweeg gebracht? Mijn broeder en mijn zus, het is belangrijk. Want als we het vergeten. De Bijbel zegt het volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Want wanneer we tegenover situaties en omstandigheden staan. Dan weten wij precies waarop wij ons moeten beroepen. Amen. Dus er moest een prijs betaald worden. Er moest een prijs betaald worden omdat God rechtvaardig is. En we hebben gezien in het Oude Testament dat tijdelijk door het bloed van dieren tijdelijk zonden bedekt konden worden. Dat de atibron fugaronobon kon heel hard op de mensen. Maar het bloed van dieren was niet genoeg. Kan ik een amen horen? De Bijbel zegt zonder bloedstorting in Hebreeën 9 vers 22. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Ziet u dat? Zonder bloedstorting is er geen vergeving. De schuld vraagt betaling. Recht vraagt voldoening. Als iemand schuld heeft, kan de rechter niet gewoon zomaar zeggen, oké, je bent vrij. Laat het maar. Anders zou God niet rechtvaardig zijn. Bent u met mij hier zo? Anders zou hij niet rechtvaardig zijn. En u moet zich dus voorstellen, het is een compleet hopeloze situatie. Die zonde en die dood die het teweeg brengt, is een compleet hopeloze situatie. Er is geen uitweg. Maar God, iemand zegt maar God. Hij is rechtvaardig. Maar hij is ook liefde. Het recht zegt er moet betaald worden. En Gods vaderhart zegt maar ik hou van de mens. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Dat wil zeggen, Jezus was in principe de plaatsvervanger. Hij was de plaatsvervanger om dat recht te vervullen. Kan ik een amen horen? Dus Jezus was de vervanger. Net als een vervanger in een rechtszaal. De Bijbel zegt, hij heeft geen zonde gekend. Daarom was hij gekwalificeerd om in onze plaats te staan. Ik weet niet van u, maar ik ben de Heere dankbaar. Ik ben de Heere dankbaar dat hij mijn plaats heeft ingenomen. Om die straf die ik had verdiend, om dat op zich te nemen, mijn goede God. Dat is de Jezus die wij dienen. Dat is de Jezus die wij vieren vandaag. En let wel. Hij was perfect. Hij had geen zonde. En hij kreeg alle schuld. Hij werd behandeld als een schuldige. Zodat wij behandeld konden worden als een. Alle onrecht en zonde kwam op hem. Zodat wij gerechtvaardigd konden worden. Mijn broeder en mijn zuster, dit is niet licht te nemen. Dit is bijzonder belangrijk. Hij nam mijn plaats. Hij werd veroordeeld. Mijn broeder en zuster, het kruis was een transactie. Het was een transactie. Het was een transactie, want

alle ellende en schuld kwam op hem. Hij schreeuwde zelf: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij heeft het betaald met zijn bloed, niet met zilver, niet met goud, maar met zijn kostbaar bloed. Het bloed was in dit heel rechtssysteem dus een betaalmiddel, waardoor wij verlost konden worden. Iemand zegt amen. Verlost van schuld, verlost van zonde. Hij heeft het betaald met zijn bloed. Dat was het legale, het enige legale betaalmiddel. Want het bloed van dieren kon het niet doen. Halleluja. Het bloed. Iemand zegt het bloed. Het bloed. Het bloed. Dus dat wil zeggen, zoals zuster Mandy het zo net zo mooi uitgebeeld heeft, er is nog steeds kracht in het bloed. En dat bloed is zo krachtig, mijn broeder en mijn zuster, dat u daar in die rechtszaal staat, schuldig. En de aanklager klaagt u aan. Lucas, zuster Graciela, doe. Dit is wat ze verdient. Kijk, dit heeft ze gedaan. Maar dat bloed schreeuwt genade. Ah, ja, ja, ja, ja. Dat bloed schreeuwt genade. Dat bloed schreeuwt verlossing. Dat bloed schreeuwt bevrijding. Dit bloed is krachtig. Want terwijl die aanklager met waarheid en met bewijs, camerabeelden, alles, bewijs. Maar de Bijbel zegt dat Christus, dat handschrift, dat getuigde tegen ons, heeft genageld aan het kruis. Dat wil zeggen, wanneer die aanklager dat dossier presenteert aan die rechter, wanneer die rechter dat dossier openmaakt, ziet de rechter ziet blanco. Volgende bladzijde, blanco. Volgende bladzijde, blanco. Want dat bloed heeft het uitgewist. Dat bloed heeft het uitgewist. Onschuldig. Dat is de kracht van dat bloed van Jezus Christus. Ik weet niet van u, maar ik ben zo dankbaar voor dat bloed. Want dat bloed werkt. Kom op, iemand schreeuwt: dat bloed werkt. Dat bloed werkt. My God, my God, my God. Iemand schreeuwt: bloed. Want als het niet was om dat bloed, if I no bede van brodo, was mijn dossier vol met caps lock, dik gedrukt, vet gedrukt, schuldig. Maar dat bloed is als een uitveger. Dus hij heeft het genageld aan het kruis. Maar eigenlijk was er een verwarring, want toen hij dood was, dachten ze, na eno. Want het was noodzakelijk dat hij zou sterven. Want het loon dat de zonde geeft is dood. En zonde kwam over hem. En hij moest gaan om een strijd te voeren. Onze Heer en Heiland is voor ons gestorven. Dat bloed heeft gevloeid aan het kruis. En is gegaan in het dodenrijk. Waarom? Hij moest daar die strijd voeren. Omdat de dood had nog steeds een claim. De dood had nog steeds een claim. Bishop, kom even. Dat one taki, wanneer u het tijdelijke met het eeuwige verwisselt, dede, ik hoor you. Dede, ik claim you. Bent u met mij hier zo? De dood had een legale, iemand zegt legaal. Legale claim. Maar iemand zegt maar. Jezus verscheen nu in het dodenrijk. En het dodenrijk dacht dat die Jezus zou houden. Want als Jezus die onze plaatsvervanger was, als het dodenrijk hem zou vasthouden, dan was er absoluut geen hoop voor ons. Bent u hier met mij? Broeder, je moet me een beetje harder houden. Want.

Want hoor me boem, want mop of jaso. Want ik ben gekomen om het dodenrijk te feesten. Ik ben gekomen om het dodenrijk te feesten. Want als mino win het dodenrijk, als mino win dit, dan is er geen hoop voor alle mensen. Maar in de naam van Jezus Christus, hij heeft ze overwonnen. Hij heeft dood overwonnen. Hij heeft dood, het dodenrijk heeft hij overwonnen, zodat wij kunnen leven. Jezus win dit. Jezus win dit. Iemand geef hem prijs. Hij is opgestaan. Hij is niet dood. Hij is opgestaan. Want als hij is opgestaan, dan kan ik ook opstaan. Als hij is opgestaan, dan kan ik ook overwinnen. Hij heeft ze openlijk overwonnen. Dat ding was een show als een show. Want de dodenrijk was voorbarig. Maar Jezus heeft het dodenrijk een les geleerd. En de les is: wiens van Iwan hoor Guillermo, maar Inoma hoor Guillermo. Want ik ben opgestaan. Ik heb je overwonnen. Broeder, zuster, alles wat dood is in uw leven, kan opstaan. Ik profiteer voor iemand hier zo. De dingen die dood zijn in uw leven, kunnen opstaan. Want als Jezus het dodenrijk heeft overwonnen, dan kunt u ook overwinnen. U moet die overwinning claimen. U moet dat nemen. U moet dat toe-eigenen. Want het is uw recht geworden in Christus. Dat one taki, if you monitor it today, you money kan wiki. Baka. Als er dood is in uw lichaam door ziekte, Jezus Christus heeft zoveel zweepslagen genomen dat u genezing kan ontvangen. Ik profeteer voor iemand hier zo. Jezus heeft een doornenkroon op zijn hoofd genomen, zodat u gekroond kan worden met heerlijkheid en majesteit vanwege Jezus Christus. Jezus zijn bloed heeft gevloeid voor u, zodat u kan overwinnen. Ik daag je uit, kom uit dat graf. In Jezus' naam. Kom uit dat graf van verlies. Kom uit dat graf van verdriet. Kom uit dat graf van nederlaag. Kom uit dat graf van ziekte. En sta op in Jezus' naam. Sta op in Jezus' naam. Sta op in Jezus' naam. Sta op in Jezus' naam. Sta op in Jezus' naam. Sta op. Iemand moet dit woord horen. Ze hadden gedacht dat u dood zou blijven. Na agersi met Takjanso. Ze hadden gedacht dat u dood zou blijven. Ze hadden gedacht dat u daar zou blijven in die situatie. Maar als de Heer uw ziel heeft verlost. Als de Heer de hemel voor u heeft opengemaakt. Als hij zijn zoon gegeven heeft. Zou hij niet alle dingen aan u schenken. Dus ik heb slecht nieuws voor die mensen die dachten dat u dood zou blijven. Ik heb slecht nieuws voor die mensen die dachten dat u ziek zou blijven. Ik heb slecht nieuws voor die mensen die dachten dat u eenzaam zou blijven. In de naam van Jezus, die is opgestaan uit de dood. Hij is verheven. Met Christus bent u gekruisigd, maar met Christus staat u ook weer op. In de naam van Jezus. Dat one taki, not no ma hoor you na ondro, not no ma win you. De dood heeft geen legale claim meer over u. Als ik u was, mi bon jompo, prijs hem Masra, want hij heeft het mogelijk gemaakt voor ons. Somebody.

Ik wil dat u dit proclameert over uzelf. Proclameer het zo. Death cannot hold me down. Kom op, nog een keer.

gaat u in opstandingskracht. Als u een inkomen heeft die zo ligt, dood, horizontaal. Opstandings, make opstandingskracht meeting. Make haar op, recht op. In Jezus naam. Waar u, als u in uw huis komt en uw huis vertegenwoordigt zelfs een klein beetje dood, accepteer het niet. Want u komt in opstandingskracht. Opstandingskracht. Opstandingskracht. Opstandingskracht. Op. Prophesy. Op.

0: and Radio Shalom. Ditutam, Haley Anthem
1: and Lady Shina.
0: Be blessed.
1: Inspiration FM 94.5.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-25. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Haribo Cello.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo. En die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hey guys, are you ready? Yeah man, come on, let's do it.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 1:00.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
2: 3, 2, 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: gezellig, hè?
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, maar
1: dat is echt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ik ben Leandro Marto Suvigno en ik mag u verwelkomen en de Happy Hours van vandaag aan u presenteren. Dus welkom erbij. We doen het weer samen tot 2 uur. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Dus welkom erbij. We doen het allemaal tot eer van Christus, live vanuit de FM 94.5 tijdens de Happy Hours. Nou, u bent dus van harte welkom om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en natuurlijk je pokoes aan te vragen. En na 2 uur krijg je de pokoes live via de FM 94.5. Nou, we gaan meteen van start, want mijn kick-off vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

Samuel Middels met No Performance. Onze kick-off voor deze vrijdag. Ja, het is de weekendeditie van de Happy Hour. Welkom erbij, guys. De bedoeling is dat u gaat bellen, appen. Ja, u mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk je pokoes aanvragen. Het is de vrijdageditie en natuurlijk gaan we ook de moeders feliciteren. Want aanstaande zondag is moederdag. En dan gaan we de moeders in de bloemen zetten. Dus welkom erbij. Het is de Happy Hours live vanuit de FM 94.5. De lijnen die staan open. U mag bellen of appen naar de Happy Hours op 422650. Of je doet het via ons WhatsApp nummer op 875-5358. Ik wil alvast alle jarigen feliciteren. Al de mensen die iets te vieren hebben, God bless you. Welkom in de Happy Hours. Je mag de jarigen hier in de bloemen zetten. En natuurlijk wil ik ook alle moeders een fijne moederdag toewensen. Laat je flink verwennen en geniet van de dag.

We groeten de mensen thuis, de mensen in het verkeer. De blessings voor de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. En dat kan dus via onze website www.shalomsuriname.com. We groeten familie Kerto Wikromo. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Dag Nicole, Shanissa. Goedemiddag ook voor jou. Ja, het nummer om op te appen is 875-5358. Nogmaals 875-5358.

Vandaag met de complimenten van Gomfu Chisado. Dat is elke maandag en vrijdag het geval tijdens de happy hours. U bent dus tot 2 uur in de gelegenheid om radio met ons te maken. We represent God's kingdom here on this station. En u mag dus tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Die krijg je allemaal na 2 uur te horen, na de verplichtingen. Dus welkom erbij. Let's represent Jesus Christ.

Dit is Arantes en Donovan Moore met Blueprint. De blessings voor de mensen die lekkertjes afgestemd zijn. Laat je bemoedigen, laat je zegenen. Het is radio waar Christus centraal staat. So nothing but gospel here on this station. Het is de FM 94.5. En natuurlijk mag je ons ook volgen via www.shalomsuriname.com. De groetjes van Mike. Ja, maar blessie bro.

De felicitaties natuurlijk ook voor de mensen die dit weekend iets vieren. Ik denk aan morgen, ik denk aan zondag. Maar vooral de moeders een fijne dag toegewenst. Geniet van moederdag. En vanuit deze plaats wensen we alle moeder een gezegende zondag. Arantes Forster samen met Donovan Moore met Blueprint.

We doen het samen tot 2 uur. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat doen we door de nummers 422650. Als u belt via de vaste lijn, zorg ervoor dat uw radio wel op een kiertje aanzet. Zodat u mij hoort via de radio. Want u gaat mij niet horen via de telefoon, maar wel via de radio. Dus als u belt, uw radio niet te luid, maar wel op een kiertje aan. Zodat u naar mij kunt luisteren via de uitzending. Maar u bent van harte welkom tot 2 uur. Zo niet, doe je dat via ons WhatsApp nummer op 875-5358. Yes, welkom erbij. Het is 14 minuten over 1. Op deze vrijdag van 8 mei 2026. Het is moederdag weekend. Degene die een gebaar willen maken naar hun moeder. Weet je, we leven in een moeilijke tijd. Soms heb je de financiële middelen niet. Soms is extra no de mamotak is minder moe. Doe gewoon iets leuks. Ga koken voor mama. Weet je, ga haar huis opruimen. Doe iets extra. Breng ontbijt in bed. Wees je gebruik aan bread of mama. Het belangrijkste is je gebaar. Vooral zij die nog leven onder de hoede van hun moeder.

0: De lijnen die staan in elk geval open. U mag ons joinen. De Happy Hours is live op de radio. Ja, ja, goedemiddag met de studio.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ik begin. Hallo, moeder. Prettig moederdag toe te wensen. En ook u een prettig weekend.
0: Dankjewel, hetzelfde, broeder.
1: En ik vraag deze platen aan van Stefano. Mio abraza you. En van Kenya Domini.
0: Mekisani. Oké, staat genoteerd. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Abo. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, bedankt voor het bellen en geniet van je uitzending straks. Abo, blessie. 422650. Nogmaals 422650. Of je doet het via WhatsApp. Je mag bellen of een bericht sturen naar 875-5358. 875-5358. Het is nog altijd de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 94.5. En het is de bedoeling dat je samen met ons tot 2 uur radio maakt. Ja, je mag de heren uitdragen op uw manier. Dus voel je vrij om te bellen of te appen wat je wil. We zijn tot 2 uur beschikbaar. We groeten Chucky richting G-Bytes en Delights. Dat is de Rebo-straat. Blessie, bro. Ja, man, God bless you too. En welkom in de uitzending. Today I believe, even if I don't. Het is de Happy Hours Live. We groeten alle mensen die gewoon lekkertjes genieten. De mensen thuis, de mensen in het verkeer, de mensen op het werk. Goedemiddag, broeder Leandro. Mag ik What Child Is Dit van Yolanda Adams aanvragen? Alvast een fijne middag toegewenst. Ja, ja, goedemiddag, welkom erbij. Hey, blessie bro. Vandaag lekker met verlof. Dus ik geniet met volle teugen. Bedankt voor alle bemoedigingen en groetjes aan jullie daar in de studio. En natuurlijk ook de luisteraars.

0: de studio. Goedemiddag.
1: Goedendag.
0: Ja, goeiedag.
1: Ja, ik bel namens kind, zoon van een moeder. En ik wens mijn moeder namens mij. Wens ik mijn moeder en alle moeder in Suriname, ook de president, een vrolijke moederdag voor de komend zondag.
0: Oké.
1: En ook u in de studio.
0: Dankjewel. Hetzelfde voor jullie moeder.
1: Ah,
0: oké.
1: Okay.
0: Ja, bless you, bro. Ja, het is de moederdag editie van de Happy Hours. Dat wil dus zeggen dat we alle mama's feliciteren. Dat we de mama's zegenen. En dat mag dus door te bellen of te appen. Ja, welkom in de Happy Hours. Goedemiddag.
2: Ja. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
2: Dag Shailes.
0: Dag Shailes, welkom erbij.
2: Dankjewel, ik was een tijdje ziek.
0: Ja, dat hebben we vernomen. Ja, hopelijk ben je weer de oude.
2: Zeker, ja. Oké.
0: Okay. Nou, wat ga je doen voor ons? Zeg het maar.
2: Ik groet ieder. Je luistert naar Radio Shalom. En ik groet ook u in de studio.
0: Groetjes terug.
2: Gisteren zijn we geweest naar McDonald's met de organisatie van de stichting NSWS.
0: Oké.
2: Okay. Namens de, in verband met moederdag zijn we gegaan bij McDonald's.
0: Oké, okay. Ik hoop dat je hebt genoten, brother.
2: Iedereen heeft genoten. Okay. En ik feliciteer alle moeder van zondag.
0: Ja.
2: Maak een leuke dag ervan met je moeder.
0: Oké.
2: Okay. Ik wil een lied aanvragen, dat is van I Love You. Lord, Goodness of God.
0: Goodness of God staat op de lijst voor jou. Je mag hem bestemmen.
2: I love you, Lord.
0: Ja, Goodness of God, hier dat liedje.
2: Ik bestem het voor de eer. Die luisteren naar Radio Shalom.
0: Okay.
2: En groetjes voor jullie allemaal.
0: Dank je wel.
2: En een gezegende dag verder.
0: Ja, hetzelfde bro. En bedankt voor het bellen.
2: Gezegende dag verder. Groetjes. Abon,
0: bless you.
2: Blessing.
0: Ja, doei, doei. En dat is Shailes die natuurlijk ook een speciale moederdagwens heeft gedaan. En dat mag tijdens deze editie, want zondag is moederdag. Dus we feliciteren alle moeders. Goedemiddag bro Lea, ik doe de groeten aan mijn huisgroepleden van Dessa. Ik en ook jullie daar in de studio. Blessings. Dit is de formatie Mengus met Laat Me Zien. Intussen staan de lijnen open. Dus je mag bellen of appen naar de studio. Dat is hoe we de happy hour doen. Jullie zijn onze mede-presentator. We doen het samen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de verplichtingen. En daarna de rest van de pokoes. De blessings voor de mensen die meekijken via TikTok. Welkom in de happy hours. Voor beste geluidskwaliteit gewoon afstemmen via de FM 945. Zo niet via livestreaming op www.shalomsuriname.com.

voor alle moeders. Weet dat jullie belangrijk zijn. Weet dat jullie waardevol zijn. Weet dat jullie onmisbaar zijn. Vooral in het leven van jullie kinderen. Weet je, soms maken jullie dingen mee. En soms is het ondraaglijk. Soms is het zwaar. Maar weet dat de Heer met u is. De Heer vertrouwt de Heer.

0: Yes, de groetjes voor de mensen die ons livestreamen via het buitenland. Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hebben we iemand aan de lijn? Ja, mensen, als u belt via de vaste lijn, alsjeblieft luisteren via de telefoon of via de radio, niet via de telefoon, anders gaat u mij niet horen. Dus als u belt via de vaste lijn, zorg ervoor dat uw radio op een keertje aanzet, anders gaat u mij niet horen. De groeten vanuit Florida en een gezegende moederdag toegewenst. God is always in control. Lobby en brassas. Shalom. Ja, bless you, Frankie. Weet je, mensen, bezorgdheid, stress, pijn, verdriet zijn allemaal automatische gevoelens. Zijn reacties van onze eigen natuur op de situatie, de omstandigheid die je meemaakt. Ja, dan voel je je automatisch verdrietig, bezorgd. Maar het is een keuze om te vertrouwen. Het is een keuze om in de rust te blijven. Het is een keuze om naar de Here te kijken. Zodat u geleid wordt door geloof en niet door die emoties of die gevoelens. We krijgen de groetjes vanuit Nieuwweer. Ja, Lobby en Blessie. Silippa 49, die zegt respect, love en bless. Halleluja, Suriname. Ja, Kerto, wie komen, dat is buiten kijf hoor. God staat centraal hier. Dus dat is sowieso het belangrijkste. Maar weet je, we hebben daarnaast ook andere verantwoordelijkheden, andere plichten. We hebben daarnaast ook andere taken om te doen. Dus ja, God staat centraal. Maar daarnaast moeten we elkaar ook bemoedigen in de normale dingen, de maatschappelijke dingen. Ons sociaal leven. De Bijbel praat ook over levensprincipes. Met de studio, goedemiddag.
1: Oh, Leandro, goedemiddag. Ja. Hoe gaat het?
0: Goedemiddag, Apostel Steven Rijmen. Welkom in de uitzending.
1: Ja, ik ben... Ja. Hoor je me?
0: Ja, u bent duidelijk en dik in de uitzending.
1: Oké, ik wil alvast mevrouw, de familie van mevrouw Anneke of zuster Anneke Mukazan condoleren. Mm-hmm. Ik las... In een app dat ze overleden is. Is toevallig mijn schoolkameraad geweest. Studenten.
0: Okay.
1: Graaf van Sinsendorp school. Dus ik schrok even toen ik het las. En dus ik dacht, laat me toch van de gelegenheid gebruik maken. Om haar familie sterkte toe te wensen. Ja. Hele krachtige vrouw. Hele gezellige zus. Altijd heel positief mindset. Geweldige jonge dame.
0: Amen.
1: Maar de Heer heeft anders beslist.
0: Ja.
1: Dus ik wil haar man ook bij deze condoleren.
0: Ja,
1: en nou. Komende zondag hebben we ook Moederdag. Dus dat is ook een heel goed ding. Ja. Goede nieuws. Dus ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om alle moeders een power te geven. Mm-hmm. Voor zondag. En dat ze hun vertrouwen toch blijven stellen op de Heere.
0: Amen.
1: Niet op mensen, maar gewoon op de Heere.
0: Ja.
1: We weten wat de situatie is in Suriname. Maar laat ze vasthouden, laat ze

0: dat de moeder dat hebben gewaardeerd.
1: Oké, okay, dus blijven jullie voor me bidden.
0: Jazeker.
1: Voor het werk dat ik doe namens de heren daar op het gebied van politiek. Maar onze gedachten zijn zowel bij de familie van Anneke, maar ook bij alle moeders die het moeilijk hebben. Okay. So, that's it.
0: Nou, bedankt. Greetings. Ook veel succes en natuurlijk staan we achter je gebed.
1: Oké, okay, thank you.
0: Abon, blessie. Dat is niemand minder dan apostel Steven Rijmen, geen onbekende in de samenleving.
2: Op een dag.
0: Ja, een van de mannen gods die heel productief en
2: luister goed.
0: Actief is. Niet alleen in het geestelijke, maar ook in de top van het land. Dus laten we elkaar blijven ondersteunen in gebed. Vooral de leiders. Men zegt, hoge bomen vangen veel wind. En het zijn vaak genoeg de mensen die niet durven handen uit de mouw te steken, die vaak het hoogste woord hebben. Maar wilt u graag een bijdrage leveren, wilt u helpen, dan bidden. Een gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dus laten we die gebruiken om elkaar te richten, om elkaar te dienen. De Bijbel zegt dat we de vrijheid hebben niet om jezelf op te bouwen of om jezelf te verheerlijken. Maar om elkaar te dienen moet ergens in gelaten staan. Het is 30 minuten over 1, anders gezegd 1:30 in de Republiek Suriname. We krijgen de groeten vanuit Nassau. Ja man, de groetjes vanuit Paramaribo. En welkom in de happy hours. We hebben nog 30 minuten om te bellen en te appen met elkaar mensen. Dus voel je vrij, we doen het speciaal in verband met Moederdag. Of vandaag is een Moederdag editie, want zondag is Moederdag. En je hebt je hebt moeders in verschillende situaties. Met de ene gaat het goed. De andere die is eenzaam. De andere die leidt heel veel verdriet. Weet je, en daarom moeten we rekening leren houden met iedereen. Niet alleen met degene die sterk zijn en met wie het goed gaat. Maar ook zij die lasten hebben om te dragen. Zij die niet lekker in hun vel zitten. Laten we naar elkaar omzien, dat is wat de Heer wil. Dus een fijne moederdag toegewenst voor alle moeders. Ongeacht waar u doorheen gaat. God is blij met u. En God houdt ontzettend veel van u. Voor de rest ook de overige jarigen. De mensen die iets te vieren hebben. Dit is de remix van Jona. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Yes, welkom. It is the happy hours live on air. Dat is waarop je mag bellen. 422650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Hey, bless you, broeder. Ik wil alle moeders een gezegende dag toewensen. Gezegende moederdag toewensen. Alhoewel ik geen moeder meer heb, mis ik er elke dag, vooral tijdens deze periode. Maar ik weet dat ze bij de Heer is. En ik dank God voor die investering die ze in mij heeft gepleegd. Vooral met betrekking tot geloof. God bless you en ook bedankt voor het werk dat jullie doen. De lijnen die staan open mensen, u bent dus van harte welkom. De blessings voor de mensen die kijken via TikTok. Vergeet niet een like achter te laten. Een big up voor zij die dat al doen.

Dit is Tim Godfrey. Met My Daddy. Yes, we represent His kingdom. It's all about the Lord of Lords and the King of Kings. We represent Jesus Christ here on the 94.5 FM. Hij is het waard om voor te leven. Hij is het waard om voor te... om te aanbidden. God is gewoon ons beste waard. Want wat Hij aan ons heeft gegeven is veel meer dan dat. Hij heeft zijn leven voor ons neergelegd. Hij heeft zijn heerlijkheid voor ons opgegeven. En Hij is voor ons gezond.

gestorven. Zo'n liefde ga je nergens anders vinden. En die liefde is voor iedereen beschikbaar. De vraag is, hoe reageren we daarop? En wat doen we daarmee? De Bijbel zegt, hij klopt aan de deur van onze harten. En indien je openmaakt, ja, dan komt hij naar binnen. En dat geldt voor iedereen, want niet iedereen doet zijn hart open. Sommige mensen nemen juist afstand. Alhoewel we eigen wil hebben, een vrije wil, is dat niet raadzaam. Want wie Jezus heeft, heeft het leven. Maar wie de Heer niet heeft, heeft het leven niet. Eigenlijk besta je gewoon. Cynthia van der Kast die zegt, gezegende dag Leandro. Ja, hetzelfde. Welkom in de happy hours. Het is 4:04. De blessings voor de mensen in het verkeer.

Ik geniet elke dag van de uitzending. Blessie en een fijne moederdag aan alle mama's. Ja, voel je vrij om ons te joinen, mensen. Dat mag tot 2 uur op de nummer 422650. Of je doet het via ons WhatsApp nummer op 875-5358. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en natuurlijk je pokus aanvragen. En in verband met Moederdag, ja, een extra groet voor onze mama's.

Na 2 uur gaan we naar de verplichtingen. En daarna de aangevraagde songs. Dus je mag voor nu nog groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. De blessings voor de mensen in het buitenland. Al de mensen die ons livestreamen via onze website. www.shalomsuriname.com.

bro. We zitten lekker in het verkeer met Shalom op de achtergrond. De blessings voor jullie daar in de studio. En alle luisteraars, graag een lied naar keuze. Ja, u bent tot 2 uur in de gelegenheid om radio met ons te doen. Dit is Flava Music met de remix van Praise. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen.

Gospel op zijn best via de FM 945. Shalom, a daily inspiration. Not just radio. Gezegende middag, broeder Leandro. Dat komt van Suraisha. Welkom erbij. Yes, enjoy the happy hours. Live vanuit de FM 945. Nogmaals een gezegende moederdag voor alle moeders. Enjoy your day.

0: Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God.
1: 11 minuten over 1:30.
0: Schepper van de einde der aarde wordt niet moe en niet afgemaakt. Er is geen doorgronding van zijn inzicht.
1: Dit is DJ Howard D.
0: De vermoeide krachten hebben meer dan de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemaakt.
1: Wie de heren verwachten put een nieuwe kracht. Weet je vooral wanneer je in een situatie zit. Wanneer je in een situatie zit, verwacht je... Je verwacht oplossing. Je verwacht doorbraak. Je verwacht dat dat ding tot het verleden behoort. En dat het goed komt. En als je merkt dat het niet maar niet gebeurt, het duurt een tijdje, dan raak je onmoedig. Je wordt ongeduldig. Isabi, je last, bribi. Maar als je het van de heren verwacht, put je nieuwe kracht. Dus ook al duurt het nog een tijdje, die kracht die je elke dag weer opnieuw krijgt, stelt je in staat om door te gaan.
0: Want u geeft nieuwe energie, energie, nee, nee.
1: En daarom zegt de Bijbel, laten we opkijken naar de berg van waar onze hulp vandaan zal komen. En ook al duurt het nog, weet je, het feit dat je op God kijkt en het feit dat je het van God verwacht, je zult in de rust blijven. Je zult vrede ervaren. Je zult moed hebben.
0: Zelfs jonge mensen zullen moe worden en uitgeput raken. Zelfs jonge mannen zullen struikelen en vallen.
1: Denk maar aan Job, die door een heleboel ging. Hij heeft zijn rijkdom kwijtgeraakt. Hij heeft zijn familie kwijtgeraakt. Hij heeft letterlijk alles kwijtgeraakt.

Blessings, lobby brother. Ik feliciteer alle jarigen en alle lieve moeders. In het bijzonder mama Treffelien Naarden. Groetjes aan jullie daar. Blessie afzender Omaira. Ja, dag Omaira.

Ik wil vanuit deze plaats ook feliciteren Roche Citroën-Joyo. Die wordt morgen jarig. Morgen hebben we geen happy hours, dus alvast de felicitaties. Voor zijn biggie jari 40 jaar. Nou, de felicitaties vanuit Paramaribo richting Amsterdam. Enjoy your day en gefeliciteerd, brada. Ja, wanneer mensen geen energie en kracht meer hebben, dan geven ze op. Dan stoppen ze. Of weet je, dan maken ze een besluit dat in elk geval niet vorderend is voor het proces en het bereiken van je doel en bestemming. Dus put nieuwe kracht bij de heren. Bespreek je situatie met hem. Het is niet altijd makkelijk, mensen. Het is niet makkelijk. Maar de Bijbel zegt, het lijden weegt niet op tegen die heerlijkheid. Ik ben niet een type evangelist die je zou zeggen, alles gaat goed wanneer je de Heere dient. Ja, alles gaat goed omdat we al overwonnen hebben. Maar de realiteit is veel anders, hoor. De realiteit is dat we wel moeten werken en moeten volharden in gebed, moeten wandelen in geloof. En soms is het een levensechte strijd. Soms is het een echte geestelijke strijd waarbij je echt gaat moeten inzetten. Soms ga je moeten bidden en vasten, maar belangrijk is, die overwinning is er. Die zekerheid hebben we. Die belofte en die garantie staat overeind. Hey. Dit is Feira met Yahweh.

Welkom als u net erbij bent. 15 minuten voor 2. Intussen staan de lijnen tot 2 uur open, dus je mag bellen, appen. Om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen. Die krijg je na 2 uur te horen. Dus kom er gewoon bij, kom er.

It is radio what Jesus Christ the central star. It's all about representing God's kingdom here on this station. En als je een bijdrage hebt, je hebt een getuigenis, je wilt bemoedigen, voel je vrij. Mag je door te bellen of te appen. Dat kan tot 2 uur.

Blessings voor de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, Boko Boko.

Dat was Feira met Yahweh. Terwijl we verder gaan met Moses Bliss. Bigger Every Day. Mensen, geestelijk groeien is niet vanzelfsprekend, hè. Het is een keuze die jij maakt. Het is een beslissing die jij neemt. En dat is gebaseerd op Matthäus 6, vers 33. Dat we Gods koninkrijk de prioriteit geven. Er zijn heel veel mensen die geloven in Jezus, maar hem nog niet de prioriteit geven. Je kunt Christus niet gewoon betrekken als gast in je leven. Je moet hem betrekken als koning en leider. Je kunt Jezus niet als hulpmiddel of als helper betrekken. Nee, je betrekt hem als Heer en Koning. Met andere woorden, hij maakt geen deel van je leven om te doen wat jij wil en om jou tegemoet te komen. Nee, hij maakt deel van je leven om je te leiden, om je ergens naartoe te brengen. Dus we moeten niet verwachten dat de Heer komt in ons leven en wij bepalen voor de Heer wat hij moet doen. Heer, nee, dat ga ik zo laten, dat kunt u zo laten. Dat wil zeggen, u bent zijn God. U hebt hem als helper betrokken. Eigenlijk betrek je de Heer vanwege de voordelen. Vanwege zijn macht. Vanwege, weet je, dat waar je van kunt profiteren. Of waar je uit kunt profiteren. Maar het is de bedoeling dat we als de Heer worden. Dat we op hem gaan lijken. Dat we hem gaan volgen. En dat we hem gehoorzaam zijn. Daarom zegt hij niet iedereen die zegt, Heere, Heere, komt het koninkrijk binnen. En geloof zonder werk is doodgeloof. Dus inokatek masra ini libi en dan staat je wel boven hem. Ja, dat is een vorm van afgoderij. Dus if you want to get bigger every day, be humble for the Lord. Stel je beschikbaar op. Nogmaals een fijne moederdag voor alle moeders aanstaande zondag. Natuurlijk ook de mensen die iets vieren of iets gedenken.

Wat is intussen 10 minuten, 10 minuten voor 1? 10 minuten voor 2. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. En dan gaan we naar de pokus. We doen eerst de verplichtingen. Hey, bless you bro. Graag een lied naar keuze en God zegen voor jullie allemaal. Hey, bless you bro, een gezegende dag toegewenst voor alle moeders in verband met Moederdag. Intussen staan de lijnen open, dus voel je vrij om ons te joinen en radio met ons te maken. Mag op 422650 of je WhatsApp naar 875-5358.

0: met de studio. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Ja, mijn is mijn mama, moederdag, zonder naar jong man en Sabrina.
0: Ja.
1: Mijn moederdag, naar alle geestelijke moeder.
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: Draai een volle platform van Sinita Rondes.
0: Oké, staat op de lijst.
1: Yes, goed, broeder Leandro. Bless you, Leandro.
0: Abo, bless you, brother. Yes, and that is Jimmy.
2: Pastor Priest and my father. So I said to the pen is over. Hey, I'm what you cook and the ramen. I go and God did you hope and I come.
0: Iemand maakte eens die opmerking. Leandro, hoe ken je al de beller? Even correctie, ik ken niet al de beller hoor. Maar ik herken wel de stemmen van de mensen die al jaren bellen naar de studio. Omdat we dit programma al tussen de 10 en 15 jaar doen. Happy Hours bestaat al heel lang. En er zijn mensen die al jaren bellen naar de uitzending. Is net als hoe mensen mijn stem herkennen. Soms ga ik ergens en de man herkent af is. En het moment dat ze me horen praten, dan zien ze direct wie ik ben. Dus het heeft, dat is om een voorbeeld te geven, toch? Wanneer je stem gewend bent te horen. Ja, wanneer iemand zelden belt of voor het eerst belt, dan moet je wel even, dan moet je wel even nadenken en goed luisteren. En niet altijd kom ik eruit. Maar als het mensen zijn die trouw bellen, die vaker bellen, dan herken je die stem gewoon. Net zoals Apostel Raymond. En je hoort hem vaak genoeg tijdens de Best Is Yet To Come. Is geen onbekende stem. En toen hij zo net belde, dan hoorde je meteen wie het was.

Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u het lief Love Love van Mengus en Ding Dea voor ons afdraaien? En alvast een gezegende moederdag voor alle moeders. Blessie afzender Rishita en Joël Riedewald. Yes, welkom in de happy hours. En geniet van de pokoe straks. Want na 2 uur krijgen jullie alle pokoes te horen. So keep it locked on and enjoy. Pound. Dit is eentje uit de oude doos. Mary, Mary. Met God in me.

0: Yawa nerwa rumu dan rumu in the hera. Dat is de enige reden waarom ik bekend wil zijn. Niet eens dat ik bekend wil zijn, maar het gaat erom dat ik getuig van de Heere. En wanneer je getuig van de Heere, dan is het de bedoeling dat mensen het zien. Want je zet geen lamp onder een tafel. Nee, je zet het boven bij het plafond. Zodat het hele huis of kamer wordt verlicht. Bless you, bless you, Liam, je brada. Ja, tuurlijk kan je bellen, brada. Je kan bellen via WhatsApp of zo, niet onze vaste lijn. Dat is 422650 met de studio. Goedemiddag.
1: Ja, middag, broeder Leandro.
0: Ja, bless you. Welkom in de uitzending.
1: Sweetie, broeder, sweetie.
0: Ja, man, bro. Zeg het maar.
1: Moet je meer eens doen dan de heer wat kan moeten.
0: Nou, alle eer aan de heer.
1: Maar Leandro, je blijft wel in.
0: Ja. Okay, voorlopig okay. Even op een lachpuntje, maar...
1: Oké.
0: Zolang oma wakker, zolang ook gezond, waarom niet?
1: Oké. Nou, dat moet ik.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik vandaag toch. Ik ben goed in de oude kabine, want ik ben goed. Ik ben daar... Rijden op mijn station, dan weer. Want om mooi goed te is, maar... Ik ga de zeven in handen, ik ga de extra mij, ik ga de...
0: Amen.
1: Waarom ik dat zeg? Er was... Ik ga het eerst aan weer, dat maar radio. Maar ik probeer het eerst, dat ik ja, zoals het is. Ik denk ik ga de... Om een jaar lang hoefzwanger. Hij is al 35 jaar geworden. Hij is al 5 lang gemaakt. Toch her, hè? Echt. Hé, die meer als een halleluja.
0: Ja. Ja, nou, dat is een geweldige tekenis.
1: Ja, ik kan God bless. Ik kan de zoon moeder dan God bless.
0: Ja, toch.
1: Vanaf 23 jaar, als mijn peggy zo'n eggie pop om mensen zijn,
0: Is niet makkelijk.
1: Ja, is niet makkelijk. Maar daarom moeten we nooit opgeven wat er ook gebeurt. Wie zegt de goed afpassen.
0: Amen.
1: Ik heb altijd geleerd om nooit op te geven.
0: Helemaal. De Bijbel zegt ook volhard in gebed.
1: Vader, ik weet, ik woon al lang in een euro, ik kon me echt huis, ik kon zoek al lang naar mijn persie. Dat is om je gif op je huis, pay je gif op. Dat God heeft blessed, dat hé, iemand is op persie voor je, iemand is op huis voor je. Ja, man.
0: Ja. Ja, dat is de God die we representeren. Ja, inderdaad, brada.
1: En zo, dat is moederdag, dus daar wil ik van mij kan alle moeders solliciteren met een dag. Ook dat de vaders voor hen hebben, maar voor de boosje die zo.
0: Ja, oké.
1: Kijk, ik zelf heb een moeder, hoor, maar. Then one day bell me, sort of share me. So I say, God, more at him on the other trauma send she a bell the boy, a bell the summa, the main and it's all school in Venezuela. Maya, I think Aladdin may be here.
0: Nou, Power Bro, bedankt voor het bellen ook en geniet van de uitzending.
1: I take a day more shoot para.
0: Yes, you too, bro.
1: Okay,
0: Abong, bless you. Yes, en dat is natuurlijk gedaan via de happy hours. En dat doen we dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Goedemiddag bro. Lea, kunt u wonderschoon afdraaien aan alle moeders. En een gezegende en gezellige zondag. Gezellige zondag. Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you en blessings. Ja, maar ook blessings voor jullie. En geniet maar van de happy hours. Mensen, we gaan zo meteen afsluiten. Zo meteen moeten eruit. Ja, ik kan nu helaas geen telefoontjes meer doen, want we moeten zo meteen afsluiten. Mensen, we zijn vanaf 1 uur bezig. Waarom wachten jullie op het laatste? Boy, Srana Mamboy. Goedemiddag, broeder. Mag ik een lied aanvragen? Als het niet kan, gewoon een Hindi pokoe. Oké, komt helemaal goed. Goedemiddag, broeder Leandro. Ik heb de griep. Maar met Gods wil lukt het wel. Ik wens alle moeders alvast een fijne moederdag. Een hele fijne middag verder aan jullie allen. God bless, kom van Rachel. Mensen, we moeten eruit. We moeten eruit. Ja, ik krijg ineens zoveel WhatsApp berichten en telefoontjes. Maar boy, we waren vanaf 1 uur. Waar waren jullie? We moeten eruit, mensen. Ik ga moeten afsluiten, anders kom ik in gedrang met de tijd. De verplichtingen die komen om 2 uur. En daarna schuiven we de liederen in. Dat was het weer voor wat betreft de happy hour voor vandaag. We zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering. Ik wens jullie een fijn weekend. Voor de moeders een gezegende moederdag. Maak er een mooie van. En zij die nog een moeder hebben. Je hebt een vrouw die waarmee je kinderen hebt. Weet je, men zou zeggen je baby mama. Zet er in de bloemen. Weet je, voor 1 dag mag je extra doen. En waardering uiten. Want het is best wel een uitdaging. Dus laten we elkaar waarderen. Laten we elkaar eren. Laten we elkaar lief hebben. Dat was het voor wat betreft de happy hour van vandaag. De vrijdag van 8 mei. Ik ben Leandro Martens Suvigno. Tot zover mijn bijdrage. Tot maandag. Love you. Bye bye. En stay happy.
2: Het is 2:00.
3: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Navio.
6: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na ngawan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a pikin. Syphilis bacteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fueng.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Wie is daar? Zeggen ze erop. Geef je niet op, omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
1: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en app. Daarnaast vindt u prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
3: Skip. That's skip.

0: Het is 3:00.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Modern.

0: is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Op de zaterdagavond van 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 het mooiste moederdag cadeau aan alle moeders. Waar Daddy You Mama Benefit Show. En wel in de Andy Dynasty Sporthal. Het wordt een schitterende moederdagshow. Met klasse optredens van Naomi Sastra. Brian Munslag. Marianne Cornet. Suriname. Artino Oldenstam. Eze en Friends. Bang Rafu. De stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Sollogheffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Nu bij Radio SRS. Eet Café de Tropen, Black Boy Kitchen, Toertonnes Taxi, Mahabir Koningsstraat en filiaal Indira Gandhiweg. 1 voor 12 kantoor Saron en 1 voor 12 cafetaria op de Onverwacht Para. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies. Voor info en sponsorship, contact 1 voor 12 op 40 23 62 en 876 12 88.
2: Wacht, Temco, Biggie.
3: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
4: Zranazani, Naskip, Navio.
5: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
7: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel's visie en ik luister op.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224. Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224.
6: Yo, it's a Shaman Studio Production.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods. Gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanika Lelyving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Skip. Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord. Kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

worship. We give you all the praise. We give you all the praise.

0: Het is 5 uur.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

happy kids. Kan je jullie de tekst al? Zullen we het met elkaar opzeggen? Johannes 14, vers 3. In het huis van mijn vader is plaats te maken. Johannes 14, vers 2. Nogmaals de tekst. Johannes 14, vers 2. In het huis van mijn vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. Johannes 14, vers 2. Goed zo, happy kids. Deze tekst heb ik gehaald uit de Bijbel, uit gewone taal. De tekst van de week is gehaald uit Bijbel, uit gewone taal. Zullen we samen bidden? Lieve Heere Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat wij uit de Bijbel mogen lezen om zo heel veel van u te weten te komen. Heere, u bent goed en barmhartig. En elke keer weer ervaren wij uw liefde. Heere, zegen ons en laten wij altijd dicht bij u zijn. In Jezus' naam. Amen. Happy kids. De Heere Jezus was opgevaren naar de hemel. Voordat hij naar de hemel ging, zegende hij zijn discipelen. We hebben vervolgens Jezus ere. Ook weten wij nu dat de hemel zonder zonde is. En als wij ooit iets in de hemel willen, moeten wij de Heere Jezus om vergeving vragen. Hij is voor onze zonden gestorven. Wat we ook nog weten van de hemel is dat de straten in de hemel heel mooi zijn. Ze lijken wel straten van goud. Happy kids. Wat we ook weten is dat de Heere Jezus niet doodgebleven is. Hij is opgestaan en leeft. Nu is hij in de hemel bij zijn vader. Om wat je kan voorstaan, de discipelen daar. Waarom kijken ze omhoog? Weten jullie het nog? Goed zo. Omdat de Heere Jezus naar de hemel was gegaan. De Heere Jezus had de hele tijd met ze gesproken. Maar toen hij ze gezegend had, gezegd, ze zeiden, waarom kijken jullie naar de hemel? Ze zeiden nog een belangrijker ding. Eens zal de Heere Jezus terugkomen, zoals hij naar de hemel is gegaan, zo zal hij terugkomen. Als jij bij Jezus

dat naar God spoort. Geloof hem dat hij jou daar nooit vergeet. 10 en 9, 8 en 7, 6 en

Hij is een hele mooie belofte. De Heer Jezus komt terug voor jou en mij. Maar wanneer komt hij dan? Wanneer zal de Heer Jezus komen? Wanneer de Heer Jezus komt, dat weet niemand. Het kan vandaag zijn, het kan morgen zijn, het kan over 10 jaar zijn, het kan over een eeuw zijn. Maar de Heer Jezus komt terug. En als hij terugkomt dan, wat zal er dan gebeuren? Wat zal hij dan doen? Waarom komt hij terug? De Bijbel zegt, gaat hij dan alle mensen die in hem geloven naar de hemel zal meenemen. Die dag, wanneer wij met hem naar de hemel mogen gaan, zal er heel veel veranderen. Nu worden we nog ziek, maar daar kunnen we niet meer ziek worden. Nu kunnen we nog bang zijn, maar daar niet meer. Hier kan je pijn en verdriet hebben, maar daar in de hemel is er geen pijn en geen verdriet. Alle mensen zullen daar zo gelukkig zijn en blij. Wees blij.

happy kids. De Bijbel legt ons uit dat we allemaal mee mogen met de Heere Jezus. Maar ons hartje moet schoon zijn. Hoe kan ons hartje schoon zijn? Dat had ik jullie reeds verteld. Je moet de Heere God, de Heere Jezus, om vergeving vragen. Zullen we de tekst voor deze week, van deze week, voor de laatste keer herhalen? Johannes 14, vers 2. In het huis van mijn vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. Johannes 14, vers 2. Happy kids, het was weer fijn om deze hele week samen met jullie op de radio te zijn. Ik wens je God zegen toe en tot een volgende keer. Goodbye. Blessings. Zuster Marina.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Wat hij weet, zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: programma.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858.

7725. 8 5 8 8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
1: Hi, Chapito Healing Oil.
2: Chapito Healing Oil.
0: Oh, is een nieuw product nog?
1: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
0: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
1: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
0: Hi, werkelijk. Chapito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chapito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan. Waaronder shampoos, conditioners, haarolie, body butters en huidverzorgingsolie. En Anno Laulau Saniere. Want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22, vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.apotheken en check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chapito Healing Oil. From our heart to your crown.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Doubles Ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist in geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

verjaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Long time no hear, maybe no see. Marek ben tasagi side be the lieve mama van Eliza side be. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds.

0: spicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspan. Right Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
1: Zranazani, naskip, naviu.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you siwan soro, go one thing nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni. Wear you condom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende one presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni Rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: Het is 8:00.
1: He'll get you out, though I don't know how.
2: En maandagavond, 9 mei, presenteert Stichting 1 voor 12 het mooiste moederdag cadeau aan alle moeders. Waarderi You Mama Benefit Show. En wel in de Andy Dynasty Sporthal. Het wordt een schitterende moederdagshow met

0: Ryan Munslag, Marianne Cornet,
1: Suriname,
0: Martino Oldenstam, Ezra en Frans Sangrafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B., Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Nu bij Radio SRS. Eet Café de Tropen, Black Boy Kitchen, Toertonnes Taxi, Mahabir Koningsstraat en filiaal Indira Gandhiweg. 1 voor 12 kantoor Saron en 1 voor 12 cafetaria op de Onverwacht Para. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies. Voor info en sponsorship, contact 1 voor 12 op 40 23 62 en 876 12 88.
2: Wacht, die temko, biji.
3: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelfvoltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: die dingen aanbesteld, Rowee. Na Sam, tante, die zat ik om een phone chimboy ding. Dat ben ik wel hartstikke niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van tot. Oh ja, if je suku aan presie, pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati, u ap apart privé camera, pe you kan horo you fessa. En terwijl je geniet, we set aan nyang, fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.

gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? If uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. De geest voor leukens, hij valt ook toe ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar, gezinnen brokken. People libi ei brocco, waar heri kondre kan brocco, door leugens. Lei, zo zo lei, dan lei moffo voor people. Hij verspreidt moro snel, moro waarheid. Te jo taki waarheid, smano wa arki. Maar taki lei, verteri lei, smano sabiu sref srefi. Maar daar is zo many lei voor taki. There be so many lay for verspreid. Panya alle soorten lay. Links en rechts lay. Lay mofo. Nou, wat gevaarlijk, Sani Giwanasi. Lay mofo. Nou, wat gevaarlijk, Sani Giwanasin. Lay mofo. Campagne wa heer kondre. Chari chaos. Je kan jere lei, lei de links en lei de rechts, lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer. Zo zo lei, lei mofo, en chari, hungry kong. Lei mofo, en chari, lei, vernietiging kong. Lei. Zodra we sma op een moffel tegenwoordig naar zo'n lei je en jere. Fake news, nep nieuws, lei nieuws. Tegen verkondig lei. En tegen klari panja lei. De ne praxeri, a resultaat. De ne praxeri, die nagevolgens. De ne praxeri, sa lei kan veroorzaken. Panjalei abrawasma, snel. Panjalei abrawasma, makkelijk. Panjalei abrawasma, hij gaat snel, snel. Maar tegen ba panjalei abrawasma, dat is natori. Zo'n voordeel, je hebt tegen panjalei abrawasuma. Zo'n voordeel, je hebt tegen brokko van tramang gezin. Nanga yo lei. So voordeel you have that you dry one sma first tongue. Nanga yo lei. We see how many sma. They may last the first tongue. They may last the first tongue. They ne denki na. Se denke nit na. They ne praxeri. Tap lei. Furu people, furu sma. They may taki lei. Of de me verteren.

Tori, omdat de Jera Tori voor een trasma. De no verifiera Tori. De no checka Tori. De no onderzoeka Tori. De no lukui va Tori boom. Maar de Jera no mo. Jere, de Jera no mo. De Jera no mo. Kondre leinen as massa lob Jera Tori. Je lob Jera Tori, je kisi Tori voor Jera. Maar te je jere a Tori, en je kies van Tori voor jere, fos je panja a Tori, leek mofo koranti, fos je panja a Tori, leek de news media, fos je panja Tori, leek je mofo a Gio Rocco, fos je panja je Tori, vraag je ega af. A Tori sa me jere, is het waarheid? A de et? Is het geverifieerd? Er mij want door. En nou mij ga verteren die want trasma zonder verdenken. Je las je verstand. Je las je denken. Je neemt praxerie zo'n schade. Zo'n schade. Je kan met passen. Zo'n schade ook kom. Door de tori zijn otaki. Maar no. Je loopt je retori en je loopt je retori voor biwantori den er vier boom. Einde van de dag moest abantori voor gi. Wens je tori naar lei? Wens je a tori naar den schrijf making? Wat de abiwa fabriek voor meki lei? Oh, dat gi lei. Dat gi wantori. Dat gi wantori omdat je na tori man. De sabi tori man. Logitori. So den logitori wanena tori man. En tori man lai na kondre. Tori man lai in yo beauty. Tori man lai na yo roko presi srefi. Wan alamang logitori. De logitori met verschillende bedoelingen. Ja, smagitori met verschillende bedoelingen. If wan smashiu. Then I love you, then I sap, then I want you, then I mat, then I want you, then drape, then den sabi. Is a leukens berust. Leukens is a dodelijke iets. You weet you, for lei, give you mati, for lei, give you brada, for lei, give you sisa, for lei, give you geloven, genoten, of for lei, gewoon like walibisma, is a gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma en kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo, kan vernietig moro erg wapen, moro erg geweer, moro erg explosie, moro erg bom, moro erg Sari sanken, chari, chaos of vernietiging. Lei, moro erk. Lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat het he, alle tori zijn kom op uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens. Soms, het lijkt alsof hij gaat zonder verkiezing strafen. Maar een leuke actieke mens, met een leuke actieke mond, met leuke actieke woorden, vinding straf. Want wat u zei met uw mond, wat u zei met uw woorden, wat u zei, het zij in woord of in daad, u zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit, de derde wet van Newton. Je kent Newton. De derde wet van Newton. Voor iedere actie. Wat reactie de. What goes around. Comes around. What you sight. Zal je oosten. You do boom. Je go fin boom. Ano tire, ano tamare, maar je fin boom. You do hungry. Hungry will commit you. You did your honor, give one trawang. You strefi ke fadong, gona ini.

0: your mati saka. Na put spikri in your mati suzu. If you're a man tak boom, no tak hungry. If you're a man do boom, no do hungry. If you're a man taki boom, no taki lay. It is tijd, hoog tijd. It is the tijd that we char one kinky in we egi moffo, in we egi wortel, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen en beërf zegen in Jezus Christus' naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezekende plaats te komen. Molenpad 52. U bent van harte welkom. U bent een man, u bent een vrouw, u bent iemand anders, iets anders. U bent welkom. Welkom in de gezekende plaats waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn we nog steeds in leven. Want de waarheid maakt ons vrij en geeft ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 6 uur aan het Molenpad. Uw one-stop adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad. Ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52 te Paramaribo. Halleluja. God bless you. Namaste. Salam. Amen. And I'm ready.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Wij verwachten u om uw doel naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel.

uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd.

0: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je Belani al geen ingewikkelde papieren...
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Keur Pelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Keur Pelani, jouw partner in financiering.
6: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aardig.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Non, mi finisco facile.